NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet open wil stellen voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. En mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de te verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder in biddinghuizen. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Goedemorgen. Je hoorde van Jules Massenet uit Thaïs, de tweede acte, de beroemde meditation, maar nu in een arrangement voor viool. En daar hoorde je de laatste tonen gespeeld worden door Vladimir Spivakov, samen met pianist Sergei Bezrodny. Ja, van harte welkom. Na een warme nacht is dit het ochtendprogramma voor de dag met tot 7 uur muziek. Zoals van de vandaag, ja dan 259 jaar geleden overleden, componist Telemann.

0: van Georg Philipp Telemann was dit uit de suite voor gamba en strijkorkest. De ouverture, het eerste deel. En die werd gespeeld door Rainer Zipperling op viola da gamba en het orkest van de 18e eeuw.
1: Het ochtendconcert.
0: Met daarin een langer werk van Joseph Haydn, want die schreef buiten oratoria, liederen en kamermuziek, natuurlijk ook pianoconcerten. Toen nog voor klavercimbal of voor de piano. En natuurlijk voor een begeleidend orkest. En het grappige is dat deze muziek heel veel lijkt op de concerten van Mozart. En dat heeft alles te maken met de ontmoeting en de daaruit ontstaande vriendschap tussen deze twee mensen, Haydn en Mozart. En het leidde ook nog eens tot onderling respect en dus ook invloed. Hun leeftijdsverschil zorgde ervoor dat Mozart het altijd had over papa Haydn. Van die oude Haydn, nu het pianoconcert in D

0: het pianoconcert in D. Helemaal van Jozef Haydn, gespeeld door Leif Ove Andsnes. En hij dirigeerde van achter het instrument ook het Noors Kamerorkest.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en nu gaan we van de, zoals Mozart altijd al zei, Papa Haydn naar de O, altijd milde moeder, O Mater Semper Alma. Een werk van Hendrik Goretzky.

Uit de kerkliederen van Henryk Gorecki was dit O Mater Semper Alma, O Altijd Milde Moeder. Gezongen door het Pools Kamerkoor onder leiding van Jan Lukaszewski. Ja, het is maar goed dat ik Katinka hier in de studio heb, want die wees mij op het volgende. Vandaag is het Global Beatles Day, of de Wereld Beatles Dag. Wordt wereldwijd gevierd op 25 juni vandaag. En daarin herdenken we de legendarische live-uitzending van het nummer All You Need Is Love, in 1967 alweer, in een BBC-programma Our World. Ja, 400 miljoen mensen hebben dat destijds gezien. Ik was er niet bij en ik ken ook helemaal niet zoveel Beatles-nummers. Het spijt me, maar deze wel.

Thomas Dunford, die zong zomaar even Blackbird en hij speelde daar ook nog zelf de luit bij in een arrangement. Muziek natuurlijk origineel van John Lennon en Paul McCartney. Ja, van deze singer-songwriter gaan we naar de ouderwetse singer-songwriter Domenico Cimarosa.

van Antonio Lotti was dit een concert voor hobo d'amore en orkest. Het eerste deel Allegro assai, gespeeld door Albrecht Maier. En hij dirigeerde tegelijkertijd ook de New Seasons Ensemble. En daarvoor het ensemble L'Arte del Mondo onder leiding van Werner Erhard in de Sinfonia uit Il Matrimonio Segreto van Domenico Cimarosa. Ja, ben ik alweer bijna aan het einde gekomen van dit eerste deel van Voor de Dag. Ik heb straks een heel warm woord voor de dag. Ja, een woord waarvan ik de betekenis niet ken, maar ik hoop dat jij de betekenis wel kent. Oh ja, en we hebben een broeierig boek besproken door Katinka. Die gaat ons van kaft tot kaft meenemen. Dat allemaal straks in Voor de Dag. Tot zo.

NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cécile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder daarbij een officieel dodental te melden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. En gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt erbij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen en van harte welkom. Paul van Nevel dirigeerde het Huelgas Ensemble in dit anonieme Flavit Auster. En dat hebben we even opgezocht. En dat is letterlijk de zuidenwind heeft gewaaid. En dat blijkt dan ook nog eens een warme en een klamme bries te zijn. Nou, we bereiden ons natuurlijk weer voor op een hete dag. Hele goede morgen. Tot 7 uur is dit voor de dag. Met als eerste vandaag natuurlijk het woord voor de dag. En dat woord, dat is een woord waarvan ik de betekenis niet kende en wat ik tegen ben gekomen. En waarvan ik hoop dat jij de betekenis wel kent. Ja, het toeval was dat mijn dochter woordjes zat te leren. En daar kwam ik een woord tegen wat ik niet kende. Misschien ken jij het wel. Het woord voor de dag van vandaag is strovuur. Strovuur. Is dat A, een bermbrand? Is dat B, een hype of rage? Of is dat C, een vuur dat je door iemand anders laat aansteken door een stroman? Dus het woord voor de dag is strovuur. Is dat A, een bermbrand? B, een hype of een rage? Of is dat C, een vuur dat je door een stroman laat aansteken? Weet jij wat het woord betekent? Ik hoor het graag via de NPO Luister app en die mag je ook altijd, daar mag je ook altijd op inspreken.

Van Johan Rosemüller was dit de sonate voor twee strijkers en bassen continuo, een trio sonate, uitgevoerd door Musica Fiata onder leiding van Roland Wilson.

De London Brass Virtuosi onder leiding van David Honeyball speelde muziek van Gustav Holst, A Moorside Suite. En daaruit het tweede deel, de Nocturne. Ja, de nacht, die ligt nu wel achter ons. En vandaag gaat Katinka straks praten over een boek waarvan het omslag is ontworpen door David Hockney. Hij heeft het vastgelezen, onlangs overleden op 88-jarige leeftijd. Hij is bekend van zijn schilderijen en zijn prachtige decors voor opera's. Ja, verf en belichting die zorgen bij zijn werk voor een magische ervaring en tillen dan de muziek ook nog eens op naar een hoger plan. Ook in de toch al magische muziek van Wagner.

0: voorspel uit de eerste acte van Tristan en Isolde. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Daniel Barenboim. Muziek van Richard Wagner. Ja, dit is tevens ook de inleiding op Katinka's Van Kaft tot Kaft. Want Katinka, deze muziek.
1: Deze week heb ik een boek van Ali Smith meegenomen. En er is een lijntje. Want het gaat me deze week eigenlijk niet om het boek, maar om de kaft. We gaan letterlijk van kaft tot kaft. Ik zal je vertellen waarom. Het boek wat ik heb meegenomen is Summer van Ali Smith. Summer, heel toepasselijk voor het weer. Ali Smith is een Schotse schrijver die echt heel erg veel boeken heeft geschreven. En in haar boeken gaat het om hoe kunst en taal het leven kleur geven. En hoe kunst betekenis geeft aan alle dingen die gebeuren in de wereld. En hoe mensen daar weer op reageren. En onder andere heeft ze dus het Seizoenskwartet geschreven. 4 boeken. Herfst, winter, lente en zomer. En dit is waar het mij eigenlijk om gaat. Voor de originele Engelse edities van die 4 boeken staan er 4 prachtige schilderijen op de cover. En die 4 schilderijen zijn allemaal van hetzelfde landweggetje in Yorkshire, maar allemaal in een ander seizoen. En die 4 schilderijen zijn gemaakt door David Hockney. En afgelopen 11 juni is David Hockney overleden. Ik weet het nog goed, ik zat in de boekhandel de krant te lezen en toen zag ik dat. En toen zijn we gelijk alle boeken van David Hockney gaan bijbestellen. En die zijn dan ook natuurlijk allemaal verkocht. En ik wilde gewoon even stilstaan bij zijn werk en de kleuren en de levensvreugde die daar altijd van afspat. Want als je kijkt naar een schilderij van David Hockney, dan word je blij. Gegarandeerd. En uit zijn werk, in combinatie met de muziek en literatuur, haal ik heel veel betekenis en zin. En zeker Ali Smith kan zo ontzettend mooi schrijven over kunst en hoe we daar naar kijken en wat we eruit halen. Dus als je in deze tijden verdrietig bent om alle kunstenaars en schrijvers die we de afgelopen tijd zijn kwijtgeraakt, dan zou ik lekker Ali Smith gaan lezen en kijken naar de werken van David Hockney en daar een beetje zingeving en troost uit halen.
0: Dankjewel.

Allegretto poco mosso uit de sonate voor viool en piano van César Franck, uitgevoerd door Augustin Dumay op viool en Louis Lorty op piano. Het woord voor de dag vandaag is strovuur. En ik vroeg je, wat betekent dat? Is dat A, een bermbrand? Is dat B, een hype of een rage? Of is dat C, een vuur dat je door iemand anders laat aansteken? De stroomman die dat vuur aansteekt. Weet jij wat strovuur betekent? Laat het me maar weten via de NPO Luister-app. En je mag ook inspreken.

0: Muziek van Federico Mompo uit De Landschappen. En dit was El Lago. Gespeeld door Arkadi Volados op piano. En dat draaide ik, want dit is muziek uit Barcelona. En waarom muziek uit Barcelona? Nou, Gaudí, de architect, die is vandaag jarig. En ja, aan zijn bekendste werk, wat we allemaal nog wel kennen, de Sagrada Familia, wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gewerkt. Het woord van de dag van vandaag is strovuur. En ik vroeg je, wat betekent dat? Is dat A, een bermbrand? Is dat B, een hype of een rage? Of is dat C, een vuur? Dat je door een stroomman laat aansteken. En luisteraar Els zegt al, ja, strovuur is een hype. Met vriendelijke groeten, Els. En er was ook iemand die sprak in. En dat is onze trouwe luisteraar Raimund.
1: In het Duits gebruik ik het vaker. Strohfeuer. Ja, dat is een vuur dat plotseling opleidt en hevig brandt, maar snel weer dooft. Jemand raakt heel snel enthousiast, staat bijna te branden van enthousiasme, maar net zo snel als het gekomen is, is het ook alweer verdwenen.
0: Nou, een betere uitleg hadden we niet kunnen krijgen. Dank, Raimund. Ik dank jullie voor alle reacties en natuurlijk voor het luisteren. Ik ben alweer aan het einde gekomen van voor de dag van vandaag. Ik zou zeggen, ja, keep it cool. En zometeen is hier nog de ochtend met Hans Smit met muziek en nieuws. Wij zijn er volgende week weer. Tot horens. Dit is trouwens warme muziek. De Danza Ritual del Fuego van Manuel de Falla. Tot horens.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. Drie generaties componisten in één concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Gakpo nog een keer, Gakpo!
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Somerville nog een keer, Somerville!
2: Komende nacht, Tunesië en Nederland. NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
4: Op NPO Radio 1.
3: Ja, ja!
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. En op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg naar huis, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
1: Volgens de Venezolaanse interim-president Rodriguez zijn tot nu toe 32 doden geteld. En de tweede beving was het zwaarst. Die had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken met president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat hebben gedaan op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Hendrik Ido Ambacht zelf. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat toch wel veel weerstand bood en nog een mooi doelpunt maakte.
3: Hier is Isidor! Zo! Wat een knal van Isidor! Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg!
1: Uiteindelijk werd het 4-2 voor Marokko. De komende nacht om 1 uur dan speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
11: KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: Ik weet niet hoe het met jou was, maar het was geen beste nacht, zeg. Klam, te warm. Nou dacht ik de komende nacht in de hangmat buiten te gaan liggen. Maar nu blijkt het Nederlands elftal te spelen. En tja, dan schrik ik bij elk doelpunt wakker van juichende mensen. Dus heren van Oranje, het hoeven er geen 5 te zijn, hè?

0: Denise Kozoukin laat op Haydn-sonates horen hoe veelzijdig Joseph Haydn's pianomuziek is. Die sonates hebben vaart, spanning en humor. Ze zijn te vinden op het NPO-album van de week. Het hele album kun je beluisteren via de site. Ja, geen nieuws is ook nieuws, dacht ik bij de voorpagina van de Volkskrant deze donderdag. Veel te warm in huis, luidt de kop bij een foto van een man met een ventilator. Ja, hallo. Hou je hoofd koel, nog zo eentje. Het AD kopt dat vandaag over een foto van een waterijsje. Ander nieuws, ja, de rol van de Eerste Kamer moet op de schop. Dat vindt het kabinet, daarover schrijft Trouw. Maar ook daar wel weer een berichtje over een honden die ijsjes krijgen in het asiel. En Nederland koopt 700 kruisraketten voor het Oekraïense leger. Dat meldt NRC uit eigen onderzoek. Maar brengt dan ook weer een foto van twee plonsende mensen. Kortom, het gaat overal over de hitte. Ook hier, Erik doet de techniek. Teun is er voor de muziek. Heb jij een beetje goed geslapen vannacht?
1: Ik heb als een blok geslapen.
0: Als een blok zelfs.
1: Ja, sorry Hans. Ja.
0: Nee, verschil.
1: Ondanks de hitte. Ja.
0: Oké. Fijn dat jij luistert. Welkom bij de ochtend.

0: Hé, hey, ik verwachtte nog een klap. Grappig.
1: Had je dat open ook? Einde, hè?
0: Ja, een beetje open einde. Ja, ja, dit was Gabriel Fauré, de ouverture tot de suite voor orkest Masque Bergamasque. Heerlijk speels gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Crypto, een mooie prijs deze week. Het debuutalbum van de jonge Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina. Met muziek van Chopin, Liszt en Ravel, onder andere. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen via de bekende kanalen. De mail, deochtend@kro-ngw.nl of via de NPO Luister App, waar je ook een bericht kunt inspreken. En dat is altijd leuk, dan horen we je stem. De opgave van vandaag luidt als volgt. Ter verhoging zeker geen munt. Klinkt cryptisch, is het ook. Ter verhoging zeker geen munt. Veel succes.

0: I Will Give My Love an Apple, een traditional gespeeld door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschna. Het is bijna 7:15. En mijn ontbijtgast vandaag is Eva Nijkens, onderwijsvernieuwer, schoolleider van de Alan Turing Basisschool in Amsterdam Centrum. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je opgevallen wat nieuws betreft?
1: Nou ja, er werd net ook al gezegd, dus als je nou bijvoorbeeld niet van voetbal houdt en geen zin hebt om iets over warmte te vertellen, wat blijft er dan eigenlijk nog over in de krant, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, dus maar ik heb er toch nog wat uit weten te pikken, wat in ieder geval een onderwerp wat natuurlijk heel erg speelt. Is een stuk in NRC dat gaat over dat mensen in Zuidoost naar koele plekken kunnen gaan, om af te koelen, omdat natuurlijk ook mensen met een klein appartementje en een smalle beurs kunnen soms niet eens een ventilator kopen of inderdaad de stroomrekening betalen voor dit soort kosten. En ik denk dat die mensen harder worden geraakt. Want ik moet ook zeggen, ik werk natuurlijk zelf ook in Amsterdam op een school. Mm-hmm. En ik merk ook wel die stad die natuurlijk op zich groen is, maar dan toch ineens heel erg versteend is, dat die hitte wel behoorlijk... Ik woon in Amersfoort, ik werk in Amsterdam en de verschillen tussen die temperaturen zijn enorm groot. Maar ik vind dit een heel mooi initiatief. Supermarkten, winkels, bibliotheken, buurthuizen, die doen de deur open. Die hebben water, die hebben plekjes waar mensen kunnen zitten. En zo helpen mensen elkaar. Ja. Dus dat vind ik dan toch ook alweer mooi. Dat
0: mooi,
1: iets
0: zeker.
1: Positiefs.
0: Ja, ik was gisteren over gezien in Theater de Meervaart. Theater de Meervaart is ook zo'n coolte plek in Amsterdam. Waar je dus naar binnen kunt lopen. Toevallig was er ook nog een mooie voorstelling, maar dat terzijde. En hoe is het op de school? Want ik neem aan, dat ging het deze week ook over. Dat scholen moeite hebben om het hoofd koel te houden. Hoe is het bij jouw school?
1: Ja, nou ja, je moet vooral zelf het hoofd koel houden. Dat is moeilijk. Nee, ik vind het heel lastig. Vooral ook, kijk, de reacties zijn soms van het is alle jaren wel warm. Maar wij hebben twee gebouwen aan elkaar. Dus onze school zitten ongeveer 350 leerlingen in. En vier lokalen, daar is het echt al tussen de 38 en 40 graden geweest. Ik laat mijn collega's het meten in de ochtend en in de middag. Dus wij zijn nu ook in de middag van 12 uur af vrij, de leerlingen. En ik heb ook echt de school gesloten. Het is problematisch. Ik heb ook een mail gestuurd naar de gemeente en naar mijn bestuur. En ik ben er nu ook mee bezig om het schoolplein meer te gaan vergroenen. Maar er moeten gewoon meer maatregelen worden getroffen. Omdat mensen zeggen, het is soms maar een paar dagen heet. Maar je ziet, het wordt echt warmer.
0: Ja.
1: En de warmte trekt niet weg. Dus het blijft ook lang hangen. Dus zo zitten we toch 10 tot 15 weken per jaar inmiddels met temperaturen boven de 24 graden in sommige lokalen. En het is gewoon erg onaangenaam
0: dat kan
1: om
0: niet
1: in te werken, of niet zo goed.
0: Deze week ging het er in de Tweede Kamer over, dat er wordt gezegd van eigenlijk moet de overheid dat goed regelen, dat schoolgebouwen in Nederland voldoen aan dat soort voorwaarden. Dus ook die temperatuurbeheersing. Ja. Hoe sta jij daarin?
1: Kijk. Bij dit, want ik ben nu er zelf. Ik heb een ouder op mijn school die zich er volledig in vastgebeten heeft. Wat heel fijn is. Want bij dit onderwerp raak je als schoolleider eigenlijk vermalen in het feit dat de overheid, de gemeente en de schoolbesturen naar elkaar wijzen. Dus de overheid geeft natuurlijk budgetten. De gemeente krijgt eigenlijk huisvestingsbudgetten en de besturen krijgen dat ook. Maar eigenlijk gaat het hier natuurlijk om verduurzaming. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, wij hebben al wel een koeltesysteem in ons, of niet een koeltesysteem, maar een CO2-systeem in onze school, waardoor de lucht in ieder geval gezond is en schoon. Maar nu heb je echt te maken met grote warmte. En ik denk, daar moeten we met elkaar betere plannen op gaan maken. En daar moet ook snel op worden gehandeld. Want dit gaat niet stoppen.
0: Nee.
1: En ik sta er eigenlijk een beetje zo middenin. En om me heen discussiëren mensen eindeloos over van maar wie moet nou hier geld voor beschikbaar stellen? Mm-hmm. Er zijn ook mensen, zoals gisteren was er een meneer van de VVD op de radio, die zei, we moeten gewoon niet zo zeiken. Ga lekker de bossen in en doe wat leuke buitenspelletjes. Terwijl water inmiddels natuurlijk, waterspelletjes. Inmiddels is water natuurlijk ook een goed waar je wat schaars goed, waar je wat voorzichtig mee om moet gaan. Maar niemand neemt eigenlijk de regie.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk met zoveel dossiers. Van de week ging het over taal. Dan zie je ook, niemand neemt de regie. Nee. Iedereen zegt, ja, lees meer of lees meer voor. Maar
0: ja, dit precies.
1: Is ook zo'n onderwerp. Dus ik krijg het niet opgelost, maar nee. We zijn er wel mee bezig.
0: Zo is dat. We gaan nog even terug naar de kranten. Want heb je nog een laatste ding wat we nog even...
1: Ja, ja nou ja, toch even de warmte,
0: we houden niet meer op.
1: Kijk,
0: ja, vertel.
1: Nee, die zijn dan natuurlijk begonnen. En eigenlijk, die zijn eerst al een tijdje geleden begonnen. En dat kan in Nederland gewoon. Hè. Een school die... waarvan je eigenlijk al weet van ja, wij als scholen moeten aan bepaalde deugdelijkheidseisen voldoen. Nou, zij mogen dan van de inspectie starten. Dan krijgen ze tijd om dat allemaal uit te proberen en dan komt er een controle als het ware. Maar je weet al dat bepaalde principes die zij nastreven, hè, zoals burgerschap, hoort iedereen erbij,

0: zeggen van ja, het is beter om te schrijven dan eindeloos op een computer te zitten. Maar van de andere kant, het is geen inclusieve school. Ze zijn er niet voor iedereen.
1: Nee.
0: Moeilijk. Mag in Nederland gewoon. En dat vind ik lastig.
1: Dat staat in Trouw. Forum School maakt doorstart in Almere met kleuterklas. Ja, goed.
0: Ja.
1: Dank je wel, Eva, voor deze selectie uit het nieuws. En ik hou het hoofd koel, zou ik zeggen. Dank je wel. Tot de volgende
0: keer. Ga ik doen. Bedankt.

0: Deeltje uit de sonatine voor harp van Marcel Tournier. Je hoorde Emmanuel Cesson op de harp bij het Quatuor Vos Voce. Teun heeft muziek van Henry Purcell geprogrammeerd. Ik dacht, nou, dan krijgen we de Cold Song uit King Arthur voor deze dagen.
1: Dat had ook heel goed gekund.
0: Maar ik vind deze ook mooi, hoor. Dit is, dit is Music for a While door David Orlovsky op de klarinet en David Bergmuller op de luid. En Orlovsky zorgt voor een lekker briesje.

0: Music for a While, heerlijk. Uit Oedipus, muziek van Purcell, David Orlovsky op de klarinet en David Bergmuller op de luid. Is het half? Ja, het is al 7:55. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. Die hadden een kracht van 7,2 en 7,5. De autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd en zijn bang voor veel slachtoffers en grote schade. Volgens NOS-correspondent Nina Jurna is ook de chaos groot.
1: Het gebeurde natuurlijk tegen 6:00 s'avonds, dus vlak voordat het echt donker werd. Dus daardoor werd het natuurlijk ook heel chaotisch en is het ook nog helemaal niet bekend hoe groot en wat de omvang van deze ramp is.
0: Meerdere landen sturen hulp, waaronder de Verenigde Staten. De aardbevingen in Venezuela zijn ook gevoeld in Brazilië en op Curaçao. NAVO-chef Rutte heeft opnieuw geprobeerd om de relatie met de Amerikaanse president Trump te verbeteren. In het Witte Huis heeft Rutte nog een keer benadrukt hoe groot de bereidheid van Europa is om de Verenigde Staten te steunen. Dat gebeurde volgens Rutte ook in de Amerikaanse oorlog tegen Iran.
2: And I know about irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 US planes taking off from bases in Europe.
0: Ja, Trump klaagt al langer dat Europa te weinig bijdraagt aan de NAVO. Volgens Rutte is die kritiek maar voor een deel terecht. Het totale oppervlak aan zonneparken is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster, waar RTL Nieuws over bericht. De uitbreiding komt vooral door de aanleg van grote zonneparken voor het opwekken van stroom.
3: In 2020 bedroeg de totale oppervlakte nog ongeveer 9000 hectare. En in 2025 dus bijna 4000 hectare. Dat is een viervoud van wat het in 2020 was.
0: Ook het aantal zonneparken groeide sterk. Van zo'n 3100 in 2020 naar ruim 12.000 in 2025. Volgens het kadaster zijn veel van de zonnepanelen aangelegd op voormalige landbouwgrond. De hitte houdt ook vandaag Nederland in zijn greep. In bijna heel het land geldt een verhoogd risico op natuurbranden. Wegwerkzaamheden zijn uitgesteld. Bij de Wegenwacht regent het pechmeldingen. En markten worden ingekort. Bijvoorbeeld de markt in de Limburgse plaats Panningen. De kaasboer houdt de moed erin.
4: Wat lampen uitlaten. Keuling aan op volle snelheid. Ventilatortjes erbij. Gewoon rustig aan blijven doen. Ja, niet te gek laten maken. Maar de meeste klanten die snappen dat allemaal volledig. Dus,
0: Ja, precies. Iedereen wil meer kaas. Morgen wordt het waarschijnlijk de heetste dag met plaatselijk kans op 40 graden. Dan weer een verkeer bij Niels Ergens.
5: Ook vandaag dus zonnig, droog en heet. Het wordt 27 graden in het noorden tot 37 plaatselijk in het zuiden van het land. Vanwege de hitte geldt nog steeds code oranje in een groot deel van het land. Te weg ziet de ANWB nu ruim 130 kilometer aan file. Het wordt langzaam drukker. De meeste vertraging nu op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Voor Waddenooien 9 kilometer file, bijna 3 kwartier vertraging. Oorzaak daar is een ongeluk.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Het concert voor hobo of viool en strijkorkest van Bach was dat, met Isabelle Faust in vorm bij de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Bernhard Falk. De kranten gaan natuurlijk ook veel over de warmte. Ook het ikje van de NRC vandaag. Ik lees hem even voor, omdat hij wel aardig is. Onlangs lieten mijn man en ik het raamkozijn van de slaapkamer vervangen. En daarvoor moest het rolluik verwijderd worden door de kozijnenman. Ach, zeiden we tegen elkaar, hoe vaak heb je zo'n rolluik nou echt nodig? Nu slapen we in een kamer die aanvoelt als een airfryer op standje turbo. En hebben we een innige relatie opgebouwd met de ventilator. We hebben een klamboe voor buiten besteld en vanaf morgen slapen we in de tuin. Dan kunnen we tenminste extra genieten van ons nieuwe kozijn. Straks meer uit de kranten.

0: Ramon Loormans op de marimba en het slagwerk. En Eva van Grinsven op de saxofoon samen Saxon Styx met een van de children's songs van Chick Corea. Het is 7:45. Nicoline Waal maakt het nu volgende krantoverzicht. Niels begint.
1: Defensie steunt het Oekraïense leger met honderden nieuwe wapens voor de langere afstanden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Het gaat om 700 geavanceerde kruisraketten die doelen voorbij Moskou kunnen bereiken. Vorige week had defensieminister Jesselges het over een investering in drones. Maar dat klopt volgens de krant niet.
0: Het gaat om kruisraketten van de firma Destinus uit Hengelo. Die maken de Ruta Blok 2 of Ruta Blok 2. Deze raketten hebben een bereik van zeker 700 kilometer... en kunnen een explosieve lading van 250 kilo meevoeren. Een Oekraïense defensieambtenaar bevestigt de order aan NRC. Totale kosten 250 miljoen euro.
1: Op bouwplaatsen werd het afgelopen jaar vooral koper en staal gestolen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bouwwatch naar criminaliteit op de bouwplaats, schrijft de Telegraaf. Ook machines en onderdelen zijn populair bij criminelen. Projecten lopen hierdoor vaak weken vertraging op.
0: Criminelen worden slimmer en werken gerichter, zegt directeur André ten Bloemendaal van Bouwwatch. De vertraging bij bouwprojecten kan hierdoor oplopen tot wel 5 weken, zegt hij. Want de spullen die de dieven stelen zijn steeds moeilijker te vervangen vanwege de druk in de toeleveringsketens.
1: Er zijn in Nederland 1,5 miljoen garageboxen. Kunnen die niet gebruikt worden voor het oplossen van de woningnood? Nou, de Volkskrant zocht het uit. Garageboxen waren ooit het symbool van de vooruitgang van de middenklasse. Nu staan ze vaak leeg en verwaarloosd te verpieteren. Ze zijn niet heel groot. Een beetje moderne auto die past er niet meer in.
0: Ja, het gaat om in totaal 3,5 miljoen vierkante meter grondoppervlakte midden in de woonwijken dus. Het ombouwen van deze garageboxen naar woningen klinkt simpel, maar onderschat het niet, zegt een transformatiespecialist in de krant. Er is geen waterleiding of riolering en er is niet altijd elektriciteit. Dat allemaal aanleggen zorgt gelijk voor hoge kosten.
1: Ook vandaag in alle kranten natuurlijk veel aandacht voor de hitte. NRC onderzoekt wat de hitte met je lichaam doet. De Volkskrant vraagt zich af of je van een ijsje echt afkoelt. En het AD vraagt correspondenten in Spanje en Italië om advies. Hoe komen zij nou door dit soort bloedhete dagen zonder een zuchtje wind?
0: Edwin Winkels, correspondent in Spanje, leerde in dat land een belangrijke les. Laat de haast varen, schakel terug en relax. Spanjaarden komen niet voor niets altijd te laat, zegt hij in de krant. Angelo van Schaik vertelt dat in Italië een lange middagpauze van een paar uur een must is. Ik beweeg dan zo min mogelijk, zegt hij, alleen om naar de koelkast te lopen voor een stukje watermeloen.
1: In een Trouw een interview met choreograaf Alice Shepard. Ze zit in een rolstoel, maar dat weerhoudt haar er niet van om te dansen. Integendeel zelfs, dankzij mijn rolstoel ben ik juist gaan dansen, zegt ze. Shepard staat binnenkort in Theater Carré in Amsterdam met de musical The Little Big Things.
0: Shepard groeide op in Engeland in een familie vol muzici. Ze leerde fluit en piano spelen, toch koos ze voor dans. Ze werd geïnspireerd door Homer Avila, een danser met een geamputeerd been. Ze besloot danslessen te nemen en zegt dan daarover: dansen opende me. Ik voelde elke cel in mijn lichaam bewegen. Ik dacht, dit ga ik doen vanaf nu. En dat staat dus in Trouw.

0: De pronook uit die sieben doodzünden van Kurt Weill. Hier hoorden de twee Anna's met elkaar in gesprek. Beiden vertolkt door Katharine Merling bij het Concerthausorkest Berlin onder leiding van Johanna Malwitz. Ja, deze Katharine Merling. Ik dacht eerst dat het Ute Lemper was, maar dat was het niet, hè?
1: Nee, hele goede vraag wel. Deze Merling is nu de ster in het Berlijnse. Ah. Staat op de schouders van Ute Merling. Hmm. En Ute Merling weer op de schouders van Lotte Lenya.
0: Ute Lemper, ja. Ja,
1: ja, sorry, ja. Ute Lemper, precies. Ja,
0: ja. Ja. Ja, kortom, iemand om in de gaten te houden.
1: Zo is het.
0: Deze Katharine Merling. Laat ik de crypto nog even herhalen op deze donderdag. Ter verhoging, zeker geen munt, is de opgave. Als je meedoet, maak je kans op het album van de jonge Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina, met onder andere Chopin, Liszt en Ravel op dat album. Gaan wij op naar het nieuws? Ja, lijkt me een goed plan. Daarna zijn we terug met de tweede uur van de ochtend. Daarin onder andere aandacht voor het volgende. Ja, gewoon een lekker zomerweertje of de klimaatverandering die duidelijk voelbaar wordt. Dat is een beetje de discussie tegenwoordig. De discussie over het weer loopt al net zo hoog op als de temperatuur. Daar hoor je om 7:45 meer over. En het is donderdag, dus een film van Ab Zaagt, Jimpa, een dramafilm over de verhoudingen tussen drie generaties in één familie. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de 2 aardbevingen van gisteravond zeker 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. Zo is in de hoofdstad Caracas meerdere gebouwen zijn daarin gestort. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed genoeg helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. En het kan kinderen helpen om daar ook op school over te praten. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. Op het WK voetbal zijn de eerste beslissingen gevallen in de groepsfase. Marokko won met 4-2 van Haiti en eindigde op de 2e plek achter Brazilië. En dat betekent dat als Nederland vannacht wint van Tunesië, Oranje de volgende tegenstander wordt van Marokko. AS Roma-verdediger Salah Eddin hoopt dat het werkelijkheid gaat worden.
4: Een prachtige pot.
5: Ja?
4: Ja, tuurlijk.
5: Ja?
4: Tuurlijk. Ik speel tegen mijn beste vrienden.
5: Ja.
4: Dus dat gaat heel leuk zijn. Nederland is een geweldige ploeg, maar dat vind ik ook van ons.
1: Ook Zuid-Afrika plaatste zich verrassend voor de knock-outfase achter groepswinnaar Mexico. Het is voor het eerst dat Zuid-Afrika de volgende ronde haalt. En komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer dan nog. Ik zei het al, het wordt een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden van het land tot plaatselijk 37 dus in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
14: Op de radio ging het gisteren over voetbal. Ja, heel gek. Het ging erover of je je schoolgaande kind naar het Nederlands elftal kunt laten kijken midden in de nacht. Dat deed me denken aan de nacht van de maanlanding. Lang geleden. Ik zat in pyjama op de bank van een heel andere orde. Maar dat het ook een wedstrijd was tussen de VS en de Russen, dat leerde ik later pas.

Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini met de dans met de stok uit de Roemeense volksdansen van Bela Bartok. Het is 25 juni vandaag, klopt dat? Ja, het is 25 juni vandaag. De Tweede Kamer die debatteert over grote datalekken en de bescherming van persoonsgegevens. Het is de dag van de Tour de Bouw. Tour de Bouw, jawel. Tijdens deze jaarlijkse fietstocht fietsen mensen uit de bouwsector honderden kilometers om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderen met kanker. De Britse koning Charles die maakt zijn belastingaangifte openbaar. Ah, spannend, het is de eerste keer dat een Britse vorst dat doet. Charles wil de transparantie van het koningshuis verbeteren. En is het gewoon een lekker zomerweertje of de klimaatverandering die zich aandient? Die discussie over de hitte die loopt al net zo hoog op als de temperatuur zelf, meer erover om kwart over acht. En om kwart voor negen een fijne filmtip van Abzacht. Fijn dat je er weer bent. Oh ja, nog een crypto. Zal ik de crypto nog even herhalen in de kop? Laat ik dat doen. Ik kan hem niet vinden. Hou je het goed. Oh ja, wel hier is het, neem me niet kwalijk. Ter verhoging zeker geen munt. Dat is de crypto. Welkom terug bij de ochtend.

Carlo Valetti en David Plantier op de viool met Café Zimmerman in een deel uit het Concert voor Twee Violen en Strijkorkest van Vivaldi. Dit is een zucht, de laatste zucht, El Ultimo Suspiro van Eric Fason Morel. Hij schreef het in de Andalusische hitte, dat hoor je.

0: Gisteravond stond hij nog in de Azijnfabriek. Een mooi podium in Den Bosch. En vandaag alweer op je radio. Erik Fason Morel met El Ultimo Suspiro. De laatste zucht. Het is 16 over 8. Terwijl de temperaturen deze week steeds verder oplopen, lopen ook de gemoederen over de weerberichten op. De kleur van een weerkaart, de vermelding van een weerrecord of juist het laten zien van iemand die een ijsje eet in de zon. Dat roept op sociale media felle discussies op over angstzaaierij of juist het ontkennen van de achterliggende oorzaak van het warme weer, de klimaatverandering. Het weerbericht is kortom politiek geworden. Daar ga ik over praten met Mario Veen. Hij is filosoof en gesprekswetenschapper en doet onderzoek naar gesprekken rondom klimaatverandering. Mario, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun je dat zeggen inderdaad, dat het weerbericht inzet is geworden van een politieke of maatschappelijke strijd?
1: Ja, zeker. Ja, alles wordt gepolitiseerd. Ik moet ook denken aan het stikstofkaartje van een aantal jaar terug. Daar was ook de kleur was ook onderwerp van debat. Mm-hmm. Dus alles wat, wat ook maar aan een moeilijk onderwerp raakt, dat wordt meteen een strijdtoneel.
0: Ja, en hoe zie je de verpolitisering van het weerbericht terug in sociale media en dergelijke?
1: Nou, je ziet aan de ene kant complottheorieën, zoals over de kleurcodes die worden gebruikt. Of mensen die zeggen van, het is gewoon zomer, het is gewoon warm. En aan de andere kant zie je ook wel door studies onderbouwde kritiek op het plaatsen van in-the-sun foto's bij weerberichten. Terwijl hittegolven dodelijk en heel ernstig zijn. En door in-the-sun foto's krijg je minder risicoperceptie en nemen mensen het minder serieus. Dus die twee, die clashen natuurlijk lekker op sociale media, zoals dat gaat met alle onderwerpen.
0: Ja. Fun in the sun. Ik heb me dan. Zo kun je
1: het ook omschrijven. Waterpret, zonnepret, lekker naar het strand. Alleen, heel veel mensen, die kunnen lekker naar het strand of lekker het bos in. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel van jouw luisteraars ook in flatjes zitten te zweten en hopen dat dit snel voorbij is.
0: Ja, hey, en die politisering en die polarisatie, dat leidt er ook toe dat weermannen en vrouwen op sociale media worden beschuldigd van bangmakerij en van betaalde staatspropaganda. Wat kun je daaraan doen? Hoe kun je die polarisatie een beetje wegnemen?
1: Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen waar dit vandaan komt, want dit komt niet uit het niets. Mm-hmm. Dus het politiseren van klimaatwetenschap, dat is het resultaat van een decennia lange campagne van klimaatobstructie en klimaatdesinformatie, die heel goed gedocumenteerd is, ook in Nederland gaande. Dus het is een heel, heel erg strijdtoneel en het begint ermee te herkennen dat dit gaande is, dat dit niet uit het niks komt en dat daar eigenlijk steeds dezelfde patronen worden herhaald. Vervolgens denk ik dat het brengen van het nieuws en van feiten toch belangrijker is dan je zorgen maken, is dit polariserend of niet?
0: Ja, dus dit is iets wat al heel lang aan de gang is, deze manier om dit in twijfel te trekken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou ben jij gesprekswetenschapper. Hoe kun je deze twee uitersten, die twee groepen, dichter bij elkaar brengen door in gesprek te gaan? Maar hoe zou je zo'n gesprek kunnen organiseren?
1: Ik denk als twee met elkaar een conflict hebben, dan haal je er normaal een derde partij bij. Ja. En dan denk je vaak aan bijvoorbeeld een mediator, een persoon die erbij komt. Mm-hmm. Of in de Tweede Kamer, een voorzitter of zo. Ik denk dat we juist een andere partij moeten erkennen, namelijk de wereld zelf. Dus de wereld zelf is ook een gesprekspartner. Dus de hittegolf die we nu hebben, die voelt iedereen. Of je nou in klimaatverandering of gelooft of niet, je gaat er niet minder door zweten. Ja. Dus ik denk dat we juist manieren moeten vinden om die hittegolf en de hitte en de wereld zelf erbij te betrekken in het gesprek.
0: Maar hoe kan je dat dan doen? Want iedereen voelt die warmte, maar sommige mensen zeggen het is gewoon warm en dat is het wel vaker. En anderen zeggen het is de klimaatverandering. Maar hoe kan je dan de wereld als bemiddelaar laten optreden?
1: De wetenschap is een van de manieren waarop je dat kan doen. Dus je kan wijzen op de wetenschap, NASA, KNMI, IPCC. Dus wetenschappelijk gezien.

0: te inbrengen. Maar ja, goed, dat is wetenschap, dat is informatie, dat is niet genoeg. Wat je ook kan doen is juist creativiteit gebruiken om gesprekken aan te knopen. Want iedereen, we hebben het in Nederland sowieso over het weer, maar nu hebben we het ook over de hittegolf. En gewoon het gesprek met elkaar aangaan en proberen elkaar te begrijpen. En hoe beleef je dit en waarom denk je dat dan?
1: Ja, misschien is dan wanneer de temperaturen weer wat zijn gezakt, dat een beter moment, want dan komt iedereen uit zijn afgeschermde en geïsoleerde kamer waar het koel is. Hè? Kunnen we op
0: Daar ben ik het juist niet mee eens.
1: Oh, oké.
0: Ja, omdat je zeg maar mensen ervaren nu aan den lijve wat klimaatverandering betekent. Dus het kan een abstracte discussie zijn, maar ik wil steeds weer terug naar zeg maar de ook vaak oudere mensen die zitten te zweten in een flatje en dus daar aandacht voor hebben en te zeggen van of je nou geloof dat er klimaatverandering is of niet. We moeten toch naar elkaar omkijken. En we moeten hier toch mee aan de slag. En gelukkig gebeurt dat ook.
1: Ja, goed. Dus dat is juist nu het moment. Dank voor je toelichting.
0: Zeker.
1: En hou het hoofd koel. Mario Veen, filosoof en gesprekswetenschapper.

0: Het deeltje juni uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn, gespeeld door Claire Wanchi op de piano. Zo dadelijk draaien wij Die Quand Reviendras-tu van Barbara. Dat doet me denken aan een herinnering uit een vakantie dat ik ooit een lift kreeg, 100 kilometer onder Parijs, van iemand uit Nederland met een caravan. En toen was ik s'avonds al thuis, terwijl ik had dagen nog gedacht. Dus ik was veel eerder thuis dan ik
1: zo vlot ging het.
0: Ja. Dus dat is een vakantieherinnering, die zoeken wij. Hè? Dat is misschien.
1: Ja, dat klopt. Want deze zomer laten we vakantieverhalen en anekdotes horen van jou, van de luisteraars. Mm-hmm. Dat doen we in max 150 woorden. Dus dat kun je met ons delen. Verhaaltjes met een kop en een staart. Dus het moet ongeveer op een kaartje passen. Ja. We kleden het ook mooi aan met muziek. Er kijkt een jury naar. Mm-hmm. En op die manier worden de verhalen geselecteerd.
0: Ja, en het idee is dan om het te schrijven in de tegenwoordige tijd. En om te beginnen dan ook met het jaar en de plaats waar het was. Bijvoorbeeld Madrid 1980 of Appelscha.
1: Zo is
0: 2002,
1: het.
0: 2002, zo. Ja. En dan je verhaal erachteraan. En die kunnen dan naar deochtend@kro-ncrv.nl. En tussen, wanneer gaan we dat doen? Tussen 13 juli en 21 augustus gaan we dan elke werkdag om 8:45 zo'n verhaal laten horen. Hebben zin in, lijkt me leuk.
1: Heel leuk.
0: Wanneer kom je terug? Quand reviendras-tu?

0: is de tijd weg. Dan is hij weg en komt hij nooit meer terug. Die kan reviendra-tu van Barbara was dat. Het is 8:45. Het nieuwsoverzicht. De twee aardbevingen in Venezuela hebben tot nu toe aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ook zijn er minstens 700 gewonden, zeggen de autoriteiten in het Zuid-Amerikaanse land. Die vrezen voor in totaal duizenden slachtoffers. De hulpverlening komt intussen op gang, merkt NOS-correspondent Nina Jurna.
1: Er is ook al hulp van buiten toegezegd. Onder andere Brazilië, Colombia, Verenigde Staten, Zwitserland zelf zag ik in de lijst van landen die hulp hebben aangeboden. Maar goed, het is natuurlijk heel moeilijk werken in de nacht.
0: De aardbevingen komen bovenop de toch al slechte economische en humanitaire situatie in Venezuela. In het land is de noodtoestand afgekondigd. Nederland moet zich beter beschermen tegen de verstoring van satellietsignalen. Die gebruiken we voor zaken als navigatie en de precieze tijd. Maar als de signalen haperen, dan kan dat grote maatschappelijke gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwen meer dan 50 organisaties in een advies aan de overheid.
2: Wat er mis kan gaan, om een voorbeeld te noemen, is bijvoorbeeld spoofing. Dan ga je uit van een signaal dat eigenlijk vals is, maar je hebt het niet door. Dus dat is heel slim eigenlijk. Maar wat er dan kan gebeuren is bijvoorbeeld dat je een schip heel langzaam uit koers laat lopen.
0: De organisaties zeggen in het Radio 1-journaal dat de satellietsignalen gezien moeten worden als een nutsvoorziening en dat er een backup voor moet komen. Scholen moeten vaker met leerlingen praten over rouw en de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Nu gebeurt dat vaak alleen als er iemand sterft. Maar het zou structureel moeten gebeuren. Dat helpt kinderen om te praten over de dood, vertelt verslaggever Jennifer Okkeloen.
3: Kinderen kunnen dan ook leren over hun gevoelens. Van, oh ja, waarom ben ik op het ene moment verdrietig en boosheid? Dat kan ook bij rouw horen. En kinderen kunnen daar nu nog niet zo goed woorden aan geven. En als ze dat op school leren, kan dat helpen. En kunnen ze er ook beter over praten.
0: 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, blijkt uit eerder onderzoek. Het KNMI waarschuwt voor een recordwarme nacht. In steden in het zuiden kan het plaatselijk boven de 25 graden blijven. En dat maakt het lastig slapen. Nou, hou op. Ook de ouderenbond AMBO is bezorgd over de hitte. Want ouderen zijn extra kwetsbaar voor deze hoge temperaturen.
4: Ze kunnen hun warmte minder goed reguleren. Dat zie je ook aan bijvoorbeeld het feit dat ze minder snel zweten. En ze hebben ook vaak niet een heel duidelijk dorstgevoel, waardoor ze ook de neiging hebben minder te drinken.
0: De Ouderenbond doet bij RTL Nieuws een oproep aan bijvoorbeeld buren en familieleden om goed op ouderen te letten. Dan weer verkeer met Niels Erkens.
5: Ja, ook vandaag dus zonnig, droog en heet. 27 graden in het noorden tot 37 plaatselijk in het zuiden. Vanwege de hitte geldt nog steeds code oranje in een groot deel van het land. Kort de situatie op de weg. Meeste vertraging volgens de ANWB nu voor het verkeer in het midden van het land. Langs de file is nu te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 26 kilometer. Dat kost je ruim 3/4 extra.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Wilde Frang op haar viool en Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen met een deeltje uit een vioolconcert van Mozart, het eerste vioolconcert. Zo dadelijk ga ik met Ab Zacht praten over de film Jimpa, een dramafilm over de verhouding tussen drie generaties. En daar heeft Teun ter introductie een mooi lied van Caroline Shaw geprogrammeerd. Is a Rose?
1: Is a Rose. A Rose, losjes gebaseerd op een liefdesgedicht van Gertrude Stein. Rose is a Rose, is a Rose.
0: Mooi.

0: Tweede van de drie liederen is A Rose van Caroline Scholl. Je hoorde haar stem bij het Attica Quartet. Het is bijna 9:15. En het is donderdag, dan weet je het wel. Tijd voor een film, filmtip van Ab Zacht. Vandaag is dat Jimpa, een dramafilm met Olivia Colman en John Lithgow over de verhoudingen tussen drie generaties in één familie. Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Wat is dat voor familie?
1: Nou, als ik zeg kleurrijk, dan druk ik me nog te voorzichtig uit. Ja. De Jimpa, uit de titel, dat is de koosnaam voor de opa. En die opa die woont al decennia lang in Amsterdam, terwijl hij eigenlijk uit Australië afkomstig is. Mm-hmm. En hij heeft op latere leeftijd ontdekt dat hij homoseksueel is. En hij had het gevoel, nou, dan kan ik beter naar Amsterdam gaan, waar veel meer tolerantie is dan in Australië. En daar maakt hij carrière in de universitaire wereld.
0: Aha.
1: Hij laat een gezin achter in Australië. Een dochter die ook filmmaakster is. Mm-hmm. Sophie Hyde heet de echte regisseur van deze film. Maar dit verhaal is deels op haar leven gebaseerd.
0: Hey.
1: En die heeft een dochter die non-binair is. En die wil eigenlijk haar opa ontmoeten en misschien ook wel in Amsterdam blijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus de drie generaties komen bij elkaar in Amsterdam. En dan gaat het eigenlijk vooral tussen de opa en zijn kleindochter, want die loopt met hem mee in het, laten we zeggen, homo-circuit van Amsterdam.
0: Aha, dus queer en genderidentiteit zijn de belangrijke thema's in deze film. Komen die goed uit de verf?
1: Onder andere ook, natuurlijk, want de opa heeft zich behoorlijk kunnen uitleven in Amsterdam, wordt snel duidelijk, veel minnaars gehad en heeft carrière gemaakt. Maar de man is niet echt sympathiek. Het is ook een enorme narcist.
0: Ah.
1: En zijn leven komt op de tocht te staan omdat hij zijn baan en zijn status dreigt te verliezen. Dat legt extra druk.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dus zijn kleinkind toch een beetje tegen hem opkijkt. Omdat het natuurlijk ook een moedige man is geweest. Hè? Hij liet haven goed achter en begon het avontuur in Amsterdam. Wat eigenlijk goed is uitgepakt. Maar op latere leeftijd komt hij toch met de harde werkelijkheid in aanraking.
0: Ja, en ongetwijfeld gaat het natuurlijk ook nog over de relatie tussen die dochter die haar vader heeft zien vertrekken en haar vader.
1: Dat speelt ook een rol, want daar zit toch veel oud zeer tussen.
0: Ja.
1: Maar dat wordt eigenlijk, dat is niet het hoofdthema van de film. Mm-hmm. Het gaat gewoon om welke keuzes kun je maken in je leven. Welke omgeving past het best bij je? Nou ja, het is natuurlijk één lofzang op Amsterdam. Amsterdam komt ook zeer uitgebreid in de film voor. Vooral de cafés, hè, waar veel wordt gediscussieerd en lol gemaakt. Feestjes, et cetera. Dus het is eigenlijk ook een VVV. Er komen misschien nog meer toeristen naar Amsterdam.
0: Nee. Oké. Interessant film. Vond je hem geslaagd?
1: Ja, zeker door de twee hoofdrolspelers die je al hebt genoemd. Mm-hmm. John Lithgow is altijd de moeite waard. En Olivia Colman hoeft eigenlijk geen nadere toelichting.
0: Nee.
1: En ook de jonge actrice is geweldig. Het is overigens, Jimpa is de eerste film met een homoseksueel thema die vertoond wordt. Want er zijn nog heel veel meer films in aantocht. Onder andere dankzij het Festival van Cannes. Daar gaan we het in de komende maanden wel over hebben. Uh-huh. Maar dit is een interessante observatie van buitenstaanders richting Amsterdam en onze nog steeds hopelijk tolerante samenleving.
0: Ja, hopelijk. Mooi, dankjewel voor deze tip. Jimpa is in filmhuizen door heel Nederland te zien. Dankjewel, Ab Zacht. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

0: als nummer 2 uit de suite voor Jazz Orkest nummer 2 van Dmitri Shostakovich, overbekend van André Rieu. Maar dit was het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Ja, toch?
1: Ja, minder goed dan Rieu. Hè? Dat, nee,
0: ja. Nou, dat mag je wel zeggen, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja, voor we naar de crypto gaan, nog even iemand die vroeg net van waar vind ik al de informatie over die groeten uit onze rubriek in de zomer? Die vind je op de site van NPO Klassiek. En dan even doorklikken naar het programma De Ochtend. Goed, dan de crypto. Ter verhoging zeker geen munt. Dat was de omschrijving. Er is veel gereageerd. Adagio, opwaarderen, kruisraket, postzegel, kopstem, paar, instapbiljet. Heel veel oplossingen ingestuurd. Dat was het allemaal niet. Wat bedoelden wij dan wel? Een van de goede oplossers was Hans Lakerveld. Die schreef: goedemorgen Hans en Teun. Volgens mij is het antwoord kruis. In de muziek moet bij een kruisteken de betreffende toon een halve worden verhoogd. De uitdrukking kruis of munt betekent het lot laten bepalen wie of wat het eerst, links of rechts, met wit of zwart, mag beginnen.
1: Ja.
0: Ter verhoging zeker geen munt. Nee, kruis dus.
1: Ja, visies, ja. Gisties, eyes, ees, bies leerden we dan vroeger. Dat zijn alle verhogingen. Ja, sorry, dit is heel erg
0: dat is, is dat een quintencirkel?
1: Nee, daar gaan we nu niet dieper op in. Nee hoor, dit zijn alle halve verhogingen met kruisen.
0: Iets met muziektheorie. Ja. Oké, fijn. Muziek maar weer, hè?
1: Zo doen we het.

0: moet nog eens vragen, want daar heb ik nog een afspraak staan. Dat zei de dood, hè, in het bekende verhaal. Vel Isfahan was dat van Constantinopel. Wij gaan op weg naar de klassieken met Ab Nieuwdorp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je wat leuks doen?
1: Jazeker, Hans. Alleen maar leuke dingen. En na zo'n plaknacht vertoeven in een heerlijke koele kerk straks.
0: Heel fijn, fijn. Houd het hoofd koel en ik spreek je morgen graag weer bij de volgende aflevering van De Ochtend.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: En verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om erover te praten, zegt deze redacteur van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar daar wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om het juist wel op school te doen. En vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. En in Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu overdag, zonnig en droog. 27 graden in het noorden tot lokaal 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: De hele dag door.
11: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
13: Memphis Depay schiet.
14: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ja, ik weet niet hoe jouw nacht is geweest. De mijne kwam wel in de buurt van de categorie plaknacht. Dus rustig aandoen, dat is wederom het devies vandaag. En energiek doen en zo, dat kunnen anderen dan misschien beter voor ons doen. Zoals cellist Nicolas Altstedt in dit snelle deel uit het celloconcert in Aangroot van Carl Philipp Emanuel Bach.

Allegro assai. En Allegro was het zeker. Derde deel uit het celloconcert in A groot Wodkwinne 172 van Carl-Philippe Emanuel Bach. Door Nicholas Altstedt en het ensemble Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Begin van deze donderdagse klassieken. Straks neem ik je mee naar een heerlijke, verkoelende kathedraal. Waar het zomerzonlicht, het vroege zomerzonlicht, door de gebrandschilderde ramen naar binnen valt. Gezegend licht is dat wat er daar naar binnen valt. Die verkoeling komt straks. Eerst nog even een salon bezoeken. Daar zit een pianist omringd door orkestleden. De ramen staan tegen elkaar open. Je hoort buiten de merels zingen. De vroege zwaluwen vliegen al voorbij. En ondertussen klinkt deze vrolijke muziek van Johan Nepomuk Hommel.

rondo uit dit kleine pianoconcert, namelijk een concertino voor piano en orkest van Johann Nepomuk Hummel, gespeeld door Howard Shelley en de London Mozart Players. Straks een blik op de sterren. Ja, de maan die is al goed te zien aan de nachtelijke hemel. De sterren af en toe. Serenade aux étoiles van Cécile Chaminade zometeen voor fluit en piano. Maar voor het sterrenlicht gaat twinkelen. Eerst het hemelse licht, gelukzalig licht. Een werk voor vele stemmen. Het gevoerd in die denkbeeldige, zeer koele, heerlijk koele kathedraal. Waar we gewoon even op deze donderdagochtend binnenlopen. En het horen ontspinnen. Deze muziek, Ecce Beatam Lucem van Alessandro Striggio.

in Paradisum, op weg naar het paradijs. Vergezeld in dat stralende licht Ecce Beatam Lucem van Alessandro Striggio door Yves Fagiolini onder leiding van Robert Hollingworth.

Serenade aux étoiles. Serenade voor fluit en piano over de sterren van de Franse componiste Cécile Chaminade, gespeeld door Juliette Hurel, fluit, en Hélène Couvert, piano. Ja, de lucht trilt van de warmte. En in die trillende lucht, voor een mooie bloem, een welriekende bloem, in die lucht stilstaand, maar ook met trillende vleugeltjes. Je ziet ze niet bewegen, zo snel gaan ze, zoemend bijna. Dat kleine vogeltje dat geniet van de nectar van die bloem. De kolibri.

Dat was maar weer de Kolibri, want hij is weer verder gezoomd. Kolibri van de componist Eduardo Sanchez, gespeeld door Pepe Romero.

0: Kettingreactie.
1: De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek die eerder is aangedragen door een andere luisteraar. Ja, de kettingreactie dus. Gisteren waren we in Wenen, waar destijds de opera, de enige opera van Ludwig van Beethoven, in première ging, Fidelio. En daarin in Fidelio het prachtige kwartet, vier zangstemmen in Mir ist so wunderbar.

meer is het zo wonderbaar uit Fidelio gisteren. En de nieuwe schakel die komt met heel veel liefde van luisteraar Adèle Werten. Ze schrijft als mijns inziens gepast vervolg op de kettingreactie van gisteren zou ik haar willen laten horen, dus onder de aandacht willen brengen. Dit was die Liebe tut van Johann Sebastian Bach. Uit ervaring weet ik dat liefde en verliefdheid je een euforisch gevoel kunnen geven. Zoiets als vliegen zonder vleugels of een van warmte overstroomd hart. Ik hoop dat vele van de luisteraars dit herkennen. Dus met heel veel liefde aangedragen door Adèle Werten.

de aria Seht, was die Liebe tut uit de kantate Ich bin ein guter Hirt. Ik ben een goede herder. Kantate van Johann Sebastian Bach. Gezongen door tenor. En dan moet ik even heel goed alle umlauts op hun plek zetten. Jörg Dürrmüller, jawel. En het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Muziek over de liefde die je hart soms doet overstromen met warmte in de kettingreactie vandaag. Wat mag je morgen dan opvolgen als het over warmte en over verkoeling en over liefde gaat? Of misschien over iets heel anders, want het is aan jou, beste luisteraar, de nieuwe schakel van de kettingreactie. Inleveren, aandragen, inzenden via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Dat was Tara's theme uit de filming van Gone with the Wind. Muziek van Max Steiner en ook door hen uitgevoerd. Dat wil zeggen het Max Steiner's Orchestra. Met Max Steiner. Dat is heel veel Max Steiner. Maar dat is allemaal zo. Op de bok. Ja.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

ensemble Moon Winds speelde het Allegro con Brio uit het Divertimento voor blaasoctet over thema's uit de opera Una Cosa Rara. En dat was muziek van Vicente Martini, Soler.

Happy van Enya en componist Howard Shore tezamen te horen ook in een van de Lord of the Rings films, die films van Peter Jackson. Dit was May It Be en dan in de versie door Voetjes Eet en daarbij Robert Clark ook. De bas. Daarvoor de arabesque, niet te verwarren met Clair de Lune, beide van Claude Debussy. En heerlijk op deze warmere dagen om te horen. En gespeeld werd die arabesque nummer 1 voor piano door Nino Guettazze. En dit is muziek die je nu gaat horen van Camille Saint-Saëns.

dat toonladdertje naar beneden aan het einde van deze finale. Dus het echt het einde van het einde. Finale van de Symfonie in A van Camille Saint-Saëns. Gespeeld door het Koninklijk Orkest uit Luik, Liège. Onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff. Ja, de hornisten die staan al klaar. Vier hornisten om zometeen het volgende uur van deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek in te luiden in muziek van Schumann. Maar eerst het spel van Lucie Horsch en daarbij het ensemble Ludwig in... El Diablo Suelto.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discordabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discordabel, hier op NPO Klassiek.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In De Beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 graden gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom daarvoor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse Geologische Dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort en ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht ook hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkeren. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden, maar er waren ook geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege die extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

de ziel van het orkest, zo noemde Robert Schumann de hoorn. En dit waren vier zielen verenigd, ja, soulmates om het zo maar te zeggen. Vier zielen verenigd in één werk. Dat wil zeggen het eerste deel uit het concertstuk voor vier hoorns van Schumann Lebhaft. Martin van der Merwe, Jos Buurman, Wendy Lelieveld en Nico van Vliet. En het Rotterdam Philharmonisch Orkest, het orkest waar ze verbonden aan waren destijds, onder leiding van maestro Hans Vonk.

Katia Poniatusvili speelde Le Barricade Mystérieuse van François Couperin. Beethovens vierde symfonie is het zonnige zusje tussen twee reuzen. Namelijk tussen de derde, de heroïsche derde Eroica, en de noodlottige vijfde symfonie van Beethoven. Schumann, die van dat concert voor vier hoorns van zojuist, beschreef deze vierde symfonie treffend als een tengere Griekse maagd tussen twee Noorse reuzen. Slank, gracieus, vol charme en daardoor lang onterecht ondergewaardeerd gebleven. Maar wie goed luistert, hoort hoe vernuftig ze in elkaar zit, die vierde. Het langzame tweede deel is van zo'n onaardse schoonheid dat Hector Berlioz daarover zei dat het niet door een mens geschreven kon zijn, maar door de aartsengel Michael zelf. Bennett Haitink, die zijn hele leven aan Beethoven heeft gewijd, en het Concertgebouworkest spelen deze symfonie met precies de warmte en de transparantie die het werk verdient. We gaan luisteren dus naar die vierde van Beethoven.

0: Je hoorde de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En datzelfde orkest onder leiding van diezelfde maestro klinkt straks in muziek van Johannes Brahms. Maar daarvoor eerst nog een bezoek aan het album van de week van NPO Klassiek.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

je voelt dat dit adagio al naar het volgende deel wil, dat kan. En dat kan je ook beluisteren, want het staat allemaal op het NPO Klassiek Album van de Week. Deze sonate nummer 53 voor piano van Haydn en andere werken, uitgevoerd door Denis Kozhukhin. Volgens mij is hij op dit moment ook in ons land, in Nederland. Want hij speelt op een van de festivals. Is nou in Laren of in Blaricum? Nou, wie het weet, mag het appen, dat gaat wel lukken, denk ik. Maar hij is inderdaad in Nederland, Denis. En te vinden ook op de CD van de week, nporklassiek.nl. En hier op de zender nu te vinden, Johannes Brahms, Vierde Hongaarse Dans, Haitink en het Concertgebouworkest. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. Drie generaties componisten in één concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, de belangrijkste standaard voor de olieprijs, kost nu op de wereldmarkt zo'n 73 euro. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari. Dat is de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardementen op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal waarschijnlijk dus weer verder dalen. Maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft wel eens een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens de deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer zonnig en droog. Het is 27 graden in het noorden vandaag tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Tros.

Solveig's lied. In de gezongen versie dus echt als lied gebracht door Camilla Thieling, sopraan, als Solveig in die muziek van Edvard Grieg uit Peer Gynt, Est Nationaal Symfonieorkest erbij, onder leiding van Paavo Järvi. En van Grieg nu naar Bach. Zijn derde orkestsuite schreef hij rond het jaar 1730. Stopte er een melodie in die later zo bekend zou worden dat ze het stuk volledig zou overschaduwen. Namelijk de Air, beter bekend als Air on the G-string ook voor sommigen. Die bijnaam die kreeg ze pas in de 19e eeuw toen een violist hem arrangeerde voor alleen de laagste snaar, de G-snaar. Iets wat Bach nooit had bedoeld, maar wat zo mooi klonk dat niemand meer protesteerde inmiddels. Maar er is meer dan die Air, die derde orkestsuite, want het hele werk, de suite, barst van trompetten, pauken en dansante energie met een openingsdeel zo feestelijk dat je het bijna ziet glinsteren daar aan het einde van de horizon.

0: Academie voor Oude Muziek Berlin. En dat speelden ze ook, oude muziek, dat wil zeggen op historische instrumenten, speelden ze de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

träumerisch, dromerig. En zo klonk het ook dit langzame deel, Molto Andante, uit de Sinfonietta voor Orkest, opus 5 van Erich Wolfgang Korngold. BBC Philharmonic Orchestra speelde het onder leiding van Matthias Bamert. In dat werk ook de celliste. En die zat ook in dat Mahlerlied dat daarvoor klonk, Ich atmet einen Lindenduft. En wat ruiken ze lekker weer. De lindenbloesem ruikt zo heerlijk deze dagen. Ja, uit de Rückert-lieder. Thomas Bariton zong het. Thomas Hampson, hij is bariton. Hij zong het. Wiener Philharmoniker erbij, onder leiding van Leonard Bernstein. Nu pianist.

0: ik hoor genoeg krijgen van deze pianist. Denis Kozhukin staat ook centraal op het album van de week van NPO Klassiek. En hier was hij niet te horen in Haydn, dat staat op dat album. Maar in Brahms' Capriccio Allegro Passionata, opus 116, nummer 3. En Denis is inderdaad een van de muzici die naar Blaricum komen. Het Blaricum Music Festival, blaricumfestival.com. Dat barst vanavond los in de Vituskerk om 8 uur... met een concert rondom de Tsjechische ziel. En Denis die zal op 4 juli aantreden. Meer informatie is op blaricumfestival.com. En aantreden en iets met de techniek proberen te scheffen.
1: Ik heb het goede stekkertje gevonden.
0: Ja, maar dus je hebt wel een koptelefoon op. Maar hoor je mij nou door de koptelefoon of gewoon
1: Ik heb twee koptelefoons. En de een heb ik op en de ander heb ik even neergelegd. Want die moet nog even geprepareerd worden. Want het wordt natuurlijk een hele drukvolle verzoekmiddag, hoop ik.
0: Een hete verzoekmiddag.
1: En misschien nog nooit zo'n hete gehad eigenlijk, nu ik erover nadenk. Dus zeg het maar, wat wil je horen vandaag? NPO Luister App is daarvoor echt het aangewezen medium om iets op te typen of in te spreken.
0: Kijk, met een zwoele, warme stem. Voor die verzoekmiddag zometeen bij de Fysiekfabriek.
1: Yes.
0: De hitte zit toch ook een beetje onder de hersenpan hier. En de hitte, die trilt ook in de lucht boven de prairie lilies. Zo heet het, de romance of the prairie lilies. Maar die zitten nog vol energie, zoals je hoort, met de fluiten en de piccolo's. Want ze worden goed voorzien van heerlijk bronwater. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: Somerville nog een keer. Somerville!
1: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
2: Ja!
1: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
3: Op NPO Radio 1.
2: Ja, ja!
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat de Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk, dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanvallen op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat namelijk materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz weer varen, wordt de olie weer goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt dat ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op sommige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, met gevoelstemperaturen boven de 30 graden buiten weet ik eigenlijk niet of we ooit zo'n warme verzoekmiddag hebben gehad. De temperatuur is dan misschien anders, maar de regels zijn hetzelfde als altijd. Er is geen bedachte speellijst, er is geen muziek samengesteld, wel luisteraars verzoeken. Tot 2 uur, dus zeg het maar. Welke muziek past erbij vandaag? Wat wil je graag horen en waarom? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. Dat deed luisteraar Peter Jan. Inclusief een bijzondere foto waarop hij in een, ja, het ziet eruit als een kerk, een klokkentoren staat. En hij houdt een indrukwekkend touw vast met 2 handen boven het hoofd. Hij schrijft bij de foto: ik luid sinds kort iedere dag het Angelus om 12 uur. Vroeger oproep tot gebed, tegenwoordig meer aan tafel. In afwachting van een automatisch systeem hang ik vooralsnog in de touwen. Hier past vast een klok bij. Zeker, wat denk je van deze TikTok-shock van Couperin

Sarah O'Brien op haar harp. Ze speelde Le TikTok Shock, een stuk op de klok gebaseerd. François Couperin Legrand schreef het en het was voor luisteraar Peter Jan. Het is donderdag verzoekmiddag en natuurlijk kan je ook inspreken. Dat je het niet vergeet, er zit een microfoontje in je NPO-luisterapp. Volgens mij rechts onderin. Doe er je voordeel mee. Ga ik door met deze app van luisteraar Mirjam Kadijk. Zij zegt een pianoconcert van Mozart. Altijd mooi.

Geneva Kennemason op piano bij het ORF Radio Symfonie Orkest Wien. Ze speelden het derde deel uit het pianoconcert nummer 6 van Mozart op verzoek van luisteraar Mirjam. En Gerrit, die heeft ons gemaild. Gerrit Speld, dat kan je doen via npoklassiek.nl/verzoek. Kan je heel simpel invullen wat je wil horen. En Gerrit schrijft Das Morgenrood van Robert Pracht. Vaak moet ik aan dit lied denken als ik op zaterdagmorgen al vroeg door het kroondomeinbos wandel.

Dankjewel, luisteraar Gerrit, voor Das Morgenrood van Robert Pracht, uitgevoerd door Camerata Musica Limburg. Sunny de Zoete, die stuurt met de NPO Luister-app. Zo'n 45 jaar geleden werkte ik als kleedster bij het Rood Theater in Rotterdam. Tijdens een generale repetitie, het moment dat alles bij elkaar komt, klonk er ontroerend mooie muziek die ik nog nooit eerder gehoord had. Ik ging naar geluidstechnicus Tom en hij zei dat het de vioolsonate van César Franck was. Het is nog altijd mijn lievelingsmuziek, met dierbare herinneringen aan die tijd.

Voor luisteraar Sunny speelde Lorenzo Gatto op zijn viool en Julien Liebert op piano. Het eerste deel uit de sonate voor viool en piano van César Franck. Ellen appt, met deze hitte komt de overheid weer met goed bedoelde adviezen. Vooral ouderen moeten veelvuldig een glas vullen. Is het misschien leuk om daar een vrolijk drinklied bij te draaien? Groetjes uit warm Friesland.

0: een vrolijk drinklied. Op verzoek van luisteraar Ellen en La Traviata Libiamo negli eti calici heette deze solo door Kiri te Kanewa gezongen. Sopraan en Alfredo Kraus tenor. Giuseppe Verdi schreef het natuurlijk. En ik wil er even duidelijk bij zeggen. Dit gaat dus over het drinken van water.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, we zijn eigenlijk nog maar een half uurtje onderweg, maar de NPO Luisterapp is al heerlijk aan het opwarmen. Mooie berichten, goede verzoeken. Annelies die wil iets horen voor haar zus Ineke. De bloemenwals, wel te verstaan. Remco zoekt muziek bij het dobberen in het water. Maar eerst is Job aan de beurt. Hij appt, is het mogelijk om Serenade to Music?

Music van Ray Vaughan Williams te draaien. Heerlijk kalme zomeravondmuziek. Ik hoorde het voor het eerst toen we hem gingen repeteren voor ons zomerconcert dat we afgelopen zondag gaven in de Grote Kerk van Den Haag.

0: Dag Karien, Remco in Vlissingen. Ik woon niet heel ver bij de zee vandaan, een minuutje of 10 lopen. En de afgelopen dagen, en vanmiddag waarschijnlijk ook weer, dan loop ik daar eventjes naartoe. Dan plons ik in het water en dan, terwijl ik daar een beetje dobber, kijk ik zo richting de stad. En dan denk ik, oh, wat ben ik toch rijk. Hier heerlijk, dobberend in die verkoelende zee. Daar heb jij vast een lekker muziekje bij. Dankjewel.
1: Prachtig, Remco. Ja, bij dat dobberen, oren onder water, denk ik aan deze muziek. Underwater, van Celia Zwart, gespeeld door het Sirene Saxofoonkwartet.

Sirene saxofoonkwartet speelde Underwater 3 van Celia Zwart voor Remco. Bianca stuurt een app, Wietmoen van Liest Graag, gespeeld door pianist Yevgeny Kissing, die we gisteravond in Amare hebben gezien en gehoord. Helaas niet dit stuk.

Yevgeny Kisin speelde Witmung. En Jasmijn uit Nijmegen schrijft voor deze verzoekmiddag graag een stevig stukje muziek. Bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean. Iets dat ik goed kan horen boven het geluid van mijn ventilator uit. Dat gaat lukken, Jasmijn.

over alle draaiende ventilatoren uit, hoorde je. Pirates of the Caribbean, Drink Up Me Hearties voor Jasmijn. Marijke de Gooier stuurt via npoklassiek.nl/verzoek een mail. Ik lees voor, ik ben geen fan van deze warmte, maar toch doet het me denken aan prachtige films over de Provence, waarin de herinneringen van de jonge Marcel Pagnol centraal staan. Liefdevol wordt geschetst hoe hij begin 20e eeuw de zomers gaat doorbrengen in een afgelegen oude hoeve. Zijn familie is liefdevol, hij sluit vriendschap met Lily uit het dorp. Kortom, er gebeurt helemaal niets spannends, maar oh, wat een mooi tweeluik. La Gloire de Mon Père en Le Château de Ma Mère. Vladimir Cosma schreef de filmmuziek en wat mij betreft is de habanera uit La Gloire de Mon Père het mooist van alles. Je hoort de krekels.

Aanstaande zondag, 28 juni, viert onze zus Ineke haar 80ste verjaardag. Omdat zij altijd bij vreugde en verdriet in de familie met een bloemetje aankomt of een bloemetje verstuurt, willen haar sussies, Jopie en Annelies, haar verrassen met een muzikaal bloemetje. De bloemenwals van Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hansestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden vanwege de hitte. Landinwaarts kan het namelijk mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weersituatie is zeldzaam en gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is eigenlijk nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe nog bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De zwaarste was ook de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie weer goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanmorgen 2 lijnbussen op elkaar gebotst. Een chauffeur van een van de bussen is naar het ziekenhuis gebracht en 2 passagiers raakten licht gewond. De schade aan de bussen is fors. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Dat is 8% minder dan het jaar ervoor. De cijfers over tegelijkertijd steeg het aantal gevallen van gonorreus, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. Mensen kunnen ook langs bij de huisarts als ze denken dat ze een seksueel overdraagbare aandoening hebben. Maar die cijfers zijn nog niet bekend. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich bij hen laten testen. En voor de 3de keer in een paar jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En dat is vaak een voorbode van een faillissement. Er werken ongeveer 220 mensen. Het is nog niet duidelijk of ze hun baan verliezen, meldt Omroep Gelderland. Er zou in ieder geval tot en met maandag worden doorgewerkt. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer zonnig en droog dus. Het is 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje vanwege de hitte, behalve in het noorden en op de Wadden. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Het zou top zijn.
8: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
5: Ja, nog tot 2 uur hoor. Verzoekjes zijn het die de klok slaan in deze muziekfabriek. Jij mag het zeggen. Welke muziek zit er vandaag op deze donderdag 25 juni in je hoofd? Wat voor lied ligt er op je hart? Jan Modderman schrijft naar de NPO Luister-app. Hier Jan uit Spijkenisse en binnenkort Middelburg. Helaas nu veel te warm voor een verhuizing. Ik word heel blij van het trompetconcert van Hummel, gespeeld door Alison Balsam, en draag dat concert graag op aan Ineke, mijn vrouw, die zich nu afbeult in het nieuwe huis.

Applaus voor Alison Balsam en het BBC Scottish Symphony Orchestra. Ze speelde in het trompetconcert van Hummel, derde deel. Ook applaus voor de vrouw van Jan die aan het werk is in hun nieuwe huis. Eneri schrijft: afgelopen maanden heb ik het plezier van zingen in een koor herontdekt. Het dagbouwkoor heeft besloten om zichzelf op te heffen. Jammer en begrijpelijk. Ik denk met veel plezier terug aan de mooie stukken die we zongen en waarmee ik hernieuwd heb kennis gemaakt. Wil je misschien draaien With Drooping Wings van Henry Purcell? Dat kende ik wel, maar wat was het fijn om hier de alt- en soms sopraanpartij van mee te zingen. Ik ga zeker door met zingen.

With Drooping Wings van Henry Purcell op deze donderdag verzoekmiddag. Zeg het maar, wat wil je horen vandaag? Wat past er voor jou bij deze dag qua muziek, qua melodie? Miranda schrijft, ja, ik zat in de wachtkamer voor de tandarts. Airco stuk, als een gek zitten wapperen met een folder. Heb er nog een lamme arm van. Goed, wel weer schone tanden. Volgende keer kom ik voorbereid. Dus, heb je een muziekje voor mij waarop je lekker kan wapperen? Ja, producer Veerle heeft deze speciaal voor jou uitgezocht. Wapperen maar!

uitgelezen waaier en wappermuziek. Narciso Yepes speelde Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega voor Miranda. Arjo Ossewaarde stuurt naar de NPO Luisterapp. Ik lig helaas weer in het ziekenhuis Radboud Nijmegen vanwege de zoveelste complicatie en luister al veel naar NPO Klassiek. Ter ondersteuning van mijn vrouw Erna zou het fijn zijn als jullie muziek zouden willen draaien wat haar en mijn hart ondersteunt. Zij is fan en ik ook. Van blokfluitiste Lucie Horsch en van barokmuziek.

0: Lucie Horsch speelde voor Arjo en Erna. Ja, en onze hit van de week in de muziekfabriek, dat is deze week Summertime van George Gershwin. En we laten hem elke dag horen in een andere uitvoering. Gisteren was dat een prachtig lome trompet- en hobo-versie. En dus is hier een heel treffend verzoek ingesproken door luisteraar Marion.
1: Misschien heel voor de hand liggend, maar Summertime lijkt me wel bij deze dagen te horen. En dan liefst gezongen door de legendarische Mahalia Jackson. Sterkte met de warmte en bij voorbaat dank.

0: Ja, Jackson, song Summertime van George Gershwin. Peter, die schrijft, geef mij de uitvoering van Ella Fitzgerald maar. Heel goed idee. Ik denk, Peter, dat we dat morgen, de laatste dag van de hit van de week, er eens op gaan wagen. Gerrit Terlouw is trouwens wel blij. Wat past er beter bij zo'n tropische dag dan Summertime door Mahalia Jackson? Ja, en Emiel, die heeft iets ingesproken. Even luisteren.
1: Nederland kraakt en steunt. Heel Europa zit te puffen. Op een dag als vandaag zit ik lui bij de radio te suffen. En is er geen reden om ergens naartoe te gaan, dan zeg ik, luister naar NPO Klassiek en doe het op deze warme dagen lekker rustig aan.
2: Ha, Karin, kun je dat ook eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
3: Klinkt goed, toch?
4: Alvast bedankt.
5: Dank je.
6: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Dankjewel, Emiel, voor deze prachtige aansporing. Helen Holt stuurde een mail via www.npoklassiek.nl/verzoek. Ik lees voor. Zo'n 30 jaar geleden nam mijn zus mij voor mijn eerste vlucht mee voor een dagje zonovergoten Helsinki. 'S Nachts vertrokken we en in alle vroegte kwamen we aan. Met een bus naar de highlights van Helsinki, waaronder het Sibeliuspark. Daar stond een prachtige sculptuur van opengewerkte orgelpijpen. Wondermooi! Thuis maakte mijn zus een hanger voor mij van 3 orgelpijpen met lapis lazuli, die we gevonden hadden op een mineralenmarkt. Edelsmeden was haar hobby. Zou je een stukje uit het vioolconcert van Sibelius willen draaien ter herinnering aan mijn lieve zus die te vroeg overleden is?

0: voor Helen Klonk. Het vioolconcert van Jean Sibelius, openingsdeel. Sergei Tjatrian speelde viool bij Symfonia Varsovia. En ik zie daar nog een keer het lampje van ons verzoekmiddagantwoordapparaat knipperen.
1: Hoi Karin, dit is Karin de Vos. En ik heb misschien wel een suggestie voor je programma, nu het zo heet is. Zou je misschien eens Die doffe hitte van Frans Halsema kunnen draaien? Die illustreert behoorlijk van waar we nu in zitten. En ik dacht, dat is misschien wel leuk. Dag!

The Lash of the Decade. Die doffe hitte klich voor pampers in die doffe hitte.

Christus an.

misschien wel leuk, dacht luisteraar Karin de Vos. Fantastisch dit. Die doffe hitte van Frans Halsema. En José appt haar, Karin, wat te denken van al die helden, vuilnismannen, kabeltrekkers, dakdekkers, wegenwacht en alle mensen die in de brandende zon hun werk doen, onmisbaar voor ons. Misschien luisteren ze wel naar NPO Klassiek. In ieder geval wil ik iets verfrissends voor ze aanvragen.

Havana Horns en horniste Sarah Willis. Ja, dit was alweer de donderdag verzoekmiddag. Zometeen maatwerk. Sander Zwiep helpt je deze warme middag verder door. Dus gewoon bij die radio blijven. Dan kan je niks gebeuren. Hoewel, luisteraar Peter Broers, die hebt zo pas tegen Rossini's ouverture van Il Signor Bruschino aangelopen. Een heerlijk gevarieerd stuk.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huynen in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was er zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden, zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er volgens de Gezondheidsraad 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland al gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en de netbeheerder gaat het gaslek opsporen en dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld was het namelijk ruim 30 graden al. Ook vanmiddag veel zon. In het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden is het iets minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: In verband met de hitte doen we het iets rustiger aan vandaag.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.

0: maatwerk. Met Sander Zwiep.
1: Wacht, jongens. Als ze dit volhouden, dan is het Nederlands elftal aan het spelen terwijl de muziek nog loopt. We gaan even op normale snelheid verder.

0: De miniatuur Mini World Madurodam Ouverture van Tchaikovsky uit zijn Notenkraker. Deze muziek werd mede mogelijk gemaakt door E.T.A. Hoffman. Hoffman schreef een verhaal over een notenkraker. En Tchaikovsky, ja, die wist er wel raad mee. 25 juni 1822 overleed deze Duitse schrijver. En we hebben wat meer muziek die met hem te maken heeft.
1: De bestemming.
0: Maar eerst het huiswerk voor vanmiddag. En als je het huiswerk goed hebt gemaakt, hoor je misschien wel je naam als winnaar van onze draadloze hoofdtelefoon. Die gaat er aan het eind van de middag uit. De hints voor vandaag voor de bestemming zijn platte Thijs, houten hoofd en hop. Ja, wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Platte Thijs, houten hoofd, hop.

En dit was muziek van E.T.A. Hoffman, een quintet voor harp en strijkers van Ernst Theodor Amadeus, door harpiste Anne-Sophie Bertrand bij het ensemble Ondine. In de opera Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach wordt Hoffman geportretteerd als deelnemer in drie van zijn eigen verhalen. Als een soort koortsdroom, denk ik dan. De verhalen Der Sandmann, Rat Crespel en Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde. Dat mag je direct vergeten als je maar onthoudt dat dit het mooiste stukje is uit die opera.

0: Het pianospel van Nicolas van Pauke, geweldige pianist. En ik zoek dan graag via Google wat extra informatie. En dan krijg je zoeksuggesties. Nou, toen zag ik Nicolas van Pauke, spatie vriendin. En Nicolas van Pauke, spatie website. De website heb ik niet gevonden. En of die een vriendin heeft, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Dit was deel 8 uit Kreisleriana van Schumann. En Schumann werd dan geïnspireerd door de niet bestaande kapelmeester Johannes Kreisler uit de verhalen van, daar is hij weer, E.T.A. Hoffmann. En daarvoor hoorde je de barcarolle uit Le Conte d'Hoffmann van Offenbach met Fatma Said en Marianne Krebassa. Zij zongen.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En mocht je op vakantie gaan naar Bamberg, zo'n 7 uur met de auto vanaf Utrecht, net zo lang met de trein, dan kan je een bezoekje brengen aan het E.T.A. Hoffmann huis. Hij woonde en werkte daar zo'n 5 jaar van

Cellist Daniel Müller-Schott bij de Bamberger Symphoniker onder leiding van Hans Stadelmeier. Met de delen 2 en 3 uit het eerste celloconcert van Jozef Joachim Raff. Ja, het thema dit uur is de heer E.T.A. Hoffmann. En hoewel die A in E.T.A. naar Amadeus verwijst, Mozart dus, was Hoffmann vooral een van de eerste en belangrijkste rondbazuiners van de muziek van Ludwig van Beethoven. Hoffmann omschreef diens werk als pure romantiek, een reis door onuitsprekelijke verlangens naar het oneindige toe. Doe maar. Het was dus beter E.T.L. Hoffmann geweest.

Het Nederlands blazersensemble met een deel uit de Grand Partita van Mozart en daarvoor van Ludwig van Beethoven, de Hymne an die Nacht, een koorversie van een deel uit de 23e pianosonate. Het was het Duits jeugdkamerkoor. Hij is 18 jaar jong, speelt de vlammen uit het gemiddelde theaterorgel en in juli speelt hij in de USA als een van de finalisten van de theaterorgelwedstrijd van de American Theater Organ Society. Zijn naam is Jack Morton. Aanstaande zaterdag is hij in ons land, in Heuvelaan Hilversum, waar hij laat horen wat het Pierre Palla concertorgel kan en wat hij zelf te bieden heeft. Ik zou zeggen, warm aanbevolen, kom het horen en zien. De airco staat goed aan, heb ik me laten vertellen. Zaterdag om 3:00 middags in Heuvelaan Hilversum. Alle informatie op heuvelaan.com. En dit is dus naast Jack de hoofdrolspeler, het Pierre Palla concertorgel.

Ja, dit is dus een heel normale reactie na een optreden op het Pierre Palla Concertorgel in Heuvel aan Hilversum. Echt, ik weet zeker, als je naartoe gaat en dan ga je achteraf zeggen... Sander, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Hoe vet dat is? Nou, dat zeg ik toch. Zaterdagmiddag, 3 uur, heuvelaan.com. Jack Morton, 18 jaar jong, die gaat laten horen wat het instrument allemaal in huis heeft. Het is echt heel indrukwekkend. Goed, we gaan op weg naar het tweede uur met muziek van Georg Philipp Telemann. Een concert voor niet één, maar twee fluiten en orkest. En werken van Haydn, Brahms, Mendelssohn en Händel. Het gebruikelijke om het hoofd lekker koel te houden.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Door de hitte zijn problemen ontstaan met bruggen en wegen. Zo kunnen er geen treinen over de spoorbrug bij Arnemuiden in Zeeland, omdat deze door de hitte is vervormd. Op het eiland Tholen, ook in Zeeland, zetten het beton van een weg uit, waardoor het wegdek omhoog is gekomen. Daardoor zijn ook enkele auto's beschadigd geraakt. En in Noord-Holland worden tot het eind van de week zeker 15 beweegbare bruggen niet bediend. De vrees is dat als ze eenmaal open zijn, ze niet meer dicht kunnen, omdat het brugdek mogelijk uitzet. De Gezondheidsraad wil dat de overheid ingrijpt om alcohol drinken minder normaal te maken. Dat kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen, staat in een nieuw advies. Volgens de Gezondheidsraad is elk glas alcohol 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de zogenoemde Russische schaduwvloot onderschept. Het zijn olietankers die varen onder een andere vlag, waarmee Rusland de sancties probeert te omzeilen. De tanker die Frankrijk heeft onderschept voer in de Middellandse Zee, in de buurt van Sicilië. Franse militairen gingen aan boord en namen de controle over. Het gebeurde dinsdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Frankrijk heeft eerder al zeker 5 keer een tanker van de Russische schaduwvloot onderschept. En de kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd worden stilgelegd als er binnen 13 kilometer rond het stadion bliksem wordt gedetecteerd. Pas na een half uur zonder bliksem mag de wedstrijd dan weer verder. De wedstrijd tussen Nederland en Tunesië staat eigenlijk gepland om 1 uur vannacht, Nederlandse tijd, maar gevreesd wordt dat de aftrap door die regels moet worden uitgesteld. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag nog veel zon en 30 tot 36 graden. In het noorden is het wel minder warm door matige noordoostenwind. En morgen ook veel zon en heet. Het wordt dan nog wat warmer met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.

0: Een hydratatieklassieker, Water Music van Handel. Drinken is heel belangrijk. Het is behoorlijk warm. Vroeger, als ik dan in Zeeland aan de zeedijk zat, was het zo warm dat je de teerplakken gewoon van de straat af kon plukken. Dat vond ik dan heel grappig. Dus slaat nergens op. Maar zo warm was het ook vroeger. En het heeft ook nadelige gevolgen, want je hoort het misschien al. Onze openingstune is gesmolten. En ja, we moeten kijken hoe we dat gaan oplossen. Die klonk niet helemaal zoals het hoort.
1: De bestemming.
0: We gaan gewoon verder met het zoeken naar de bestemming. 4:15 komen we eraan. Maar ja, waar is daar? De hints zijn Platte Thijs, Houten Hoofd en Hop. H-O-P, Hop. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Platte Thijs, Houten Hoofd, Hop.

Sonate 57 van de man die zijn hele leven een hamer op zak had, Joseph Haydn. Hij bewaarde hem in een mooi doosje. Het was namelijk de hamer van zijn pa. Vader Haydn die was wagenmaker van paard en wagen. Hij maakte dus de wagens met een hamer. En die Orff Haydn, en daar was hij heel erg verguld mee. Dennis Kosjugin die gebruikt ook hamers. De hamers van het klavier, van de piano. In het slotdeel uit die 57ste sonate. NPOklassiek.nl, daar is de rest te beluisteren.

0: Auf Flügeln des Gesanges van Felix Mendelssohn, Benjamin Apple, zong het James Bayeux aan de piano. Na het Signum Quartet met altviolist Niels Munkemeyer en hun versie, zeer sfeervol van Hongaarse dans nummer 16 van Johannes Brahms.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En denk eens even aan de wieg van deze heren, Felix Mendelssohn en Johannes Brahms. Nou, die wiegen die stonden ergens in Hamburg, de plaats waar Georg Philipp Telemann in 1767 overleed op 25 juni van dat jaar. Dat was nog ver voor de bouw van een Elbphilharmonie of allerlei duurzame openbaar vervoersoplossingen in het huidige Hamburg. Toen was er nog geen Elbphilharmonie, waar was de Elbe een groot open riool. Maar toen had je al wel dit soort schone klanken door de stad wapperen. Het concert voor twee fluiten en strijkers. Alexis Kolchenko, Georges Bartel en Holland Baroque onder leiding van Alexis in muziek van Telemann.

Ja, krijg het maar eens zo gecomponeerd. Een stuk voor een strijkorkest plus vier solisten. Je hoorde hier Alexis Kosenko en Georges Bartel op traverso. Lidewij van der Voort viool en Judith Maria Olofsson op cello als solisten. En dat klinkt zo harmonieus samen met Holland Baroque in muziek van Georg Philipp Telemann. Zegt de strijkersserenade van Tchaikovsky, ken je vast wel. Maar heb je hem wel eens gehoord door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg in 1938? Zometeen een bijzondere restauratie.

Vikingur Olafsson speelde een sonate van Baldassare Galuppi na Die Zwei Blauen Augen uit de lieder Eines Fahnen Gesellen van Mahler door het koor van de Beierse Omroep onder leiding van Peter Dijkstra. Een paar jaar geleden was er al de bijzondere restauratie van de 1939se Matthäuspassion onder zijn leiding. En nu is er weer een klinkende tijdmachine verschenen. Willem Mengelberg, de Tchaikovsky Recordings. Een 3-cd-box met historische opnames van verschillende symfonieën, ouverturen Romeo en Julia, het eerste pianoconcert en meer, opgenomen in de jaren 30, begin 40 van de 20e eeuw. Toonmeister Jochem Gene van Studio van Schuppen heeft uren, dagen en maanden in zijn studio doorgebracht. En het resultaat is geweldig. Ga naar willemmengelberg.nl voor alle informatie. Zo klonk Tchaikovsky's Strijkersserenade door het Concertgebouworkest onder Mengelberg op 7 november 1938.

7 november 1938 dus. Jij kan me bijna niet vragen. Misschien was je er wel bij. Het is alweer zo lang geleden. En een deel uit de strijkersserenade van Tchaikovsky. In de geweldige, gerestaureerde, remastered versie. Willem Mengelberg Society heeft het uitgebracht. Ga naar willemmengelberg.nl. Zometeen live muziek. Dus als het kan, kijk zeker mee via nploklassiek.nl of de NPO Luister-app. Wij hebben te gast het Lumen Folk Trio. Ik heb ze al horen soundchecken. Wat een feest wordt het zometeen.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege de hitte. Hij geldt vanaf middernacht in 8 regio's. Het gaat om Brabant, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. Het kan 34 tot 39 graden worden morgen. De waarschuwing geldt tot morgenavond laat. Code rood wordt afgegeven als het weer maatschappijontwrichtend kan zijn. Het KNMI adviseert mensen om alleen maar naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Mensen moeten er rekening mee houden dat iedereen uitdrogingsklachten of last van oververhitting kan krijgen. Door de hitte zijn ook op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte en daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. En het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat vanmiddag. Het vorige kabinet ging er juist vanuit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor de uitbreiding van de industrie. Maar het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid ook open dat Moerdijk kan blijven bestaan. Het weer, nog veel zon en 30 tot 36 graden. In het noorden is het wel minder warm door een matige noordoostenwind. Vannacht is het uiteindelijk op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Alleen aan de kust is het wat koeler. Morgen veel zon en nog wat heter dan vandaag met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Ja, sorry, ik heb hem in de zon laten liggen, de tune. Er is niks aan te doen. Hem opnieuw worden ingespeeld.
6: Maatwerk.
5: Echt heel jammer dit.
6: Met Sander Zwiep.

Ja, goedemiddag. Het was een stille hint, of nou, een klinkende hint. Platte Thijs, houten hoofd en hop, dat zijn de hints van de bestemming voor vandaag. En dit was een deel uit de Baron Hop, suite van Alexander Voormolen door het Residentieorkest. Welkom bij Maatwerk en kijk vooral mee via het cameraatje op NPO Luister app of nporklassiek.nl. Want ik heb live in de studio het Lumen Folk Trio. Volgende week donderdag spelen ze op het Internationaal Barokfestival Zutphen. Je leest het op ibfzutphen.nl. Ze bestaan krap 3 jaar, maar hebben een heel eigen plek verworven. Iets met Zweedse folk, jazz, bluegrass en oh ja, natuurlijk klassieke muziek. Dames en heren, voor het eerst op NPO Klassiek en meteen live in Maatwerk. Bach's BWV 1001 door het Lumen Folk Trio.

0: Ja, geweldig, dames en heren. Een warm applaus voor het Lumen Folk Trio live hier in Maatwerk. En de airco staat op een comfortabele 23 graden, maar de gevoelstemperatuur is behoorlijk gestegen met deze versie van het Presto uit de eerste vioolsonate van Johann Sebastian Bach. En nou goed, ik schat Bach altijd in als iemand die heel erg genoot van muzikale creativiteit. En zijn noten kunnen alle kanten op. Je kan Bach op elektronische, je kan alles mee doen. Maar dit, wat geweldig, deze kruisbestuiving door de drie mensen die nu hier in de studio erbij zijn geschoven. Ik heb precies genoeg microfoons voor jullie. Kom er snel bij.
1: Ja.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou zeggen, even een rondje, stel jezelf eventjes voor.
2: Ik ben Sarah Lin, ik ben de violiste van het trio.
3: En ik ben Boris, bassist.
4: Ik ben Tom en ik doe gitaar.
0: Ja, geweldig.
4: Ja.
0: En jullie hebben denk ik weinig concurrentie in Nederland. Deze specifieke bezetting, zou ik niet weten.
4: Nee, niet echt voorgekomen inderdaad. Dat horen we ook veel. Dat er zeggen, ja, jullie hebben gewoon bijna een vrij weg. Jullie kunnen lekker in dit trio overal gaan spelen en iedereen vindt het fris. Ja, dat is heel fijn.
0: Want hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want er moet blijkbaar een soort gezamenlijke smaak zijn voor een beetje laidback, dat jazzy, maar ook het klassieke.
2: Ja, we kennen elkaar van het conservatorium van Utrecht, waar we verschillende richtingen hebben gestudeerd. En ja, dat komt dan ook weer samen in dat trio eigenlijk. We vinden allemaal volksmuziek leuk. Maar er zijn dus ook vanuit onze studierichtingen, vanuit jazz en klassiek.
0: Ja, wat grappig eigenlijk, want ik hoor bij jou in jouw spel, Sarah Lin, een beetje die fiddle-achtige techniek die ook in heel veel Americana en zo terug hoort komen.
2: Ja.
0: Ik neem aan dat ze dan in Utrecht op het conservatorium niet per se zeiden van, ja, zo kun je Bach ook wel doen.
2: Nee, het is ook helemaal niet per se de manier waarop ik vind dat het moet. Maar ik vind het heel leuk. Het is een soort speeltuin van wat er allemaal mogelijk is. En ik heb eigenlijk na mijn studie pas ontdekt dat er ook nog heel veel andere muziek is. En daar haal ik heel veel plezier uit. Ik speel ook nog eigenlijk voornamelijk klassiek. Ja. Maar dit experiment, dat geeft me heel veel energie. Ik vind het heel leuk om een beetje te rommelen met de nootjes.
0: Een beetje te rommelen, nou noemen we het zo. Dat was fantastisch. En Boris, de bassist, je wisselt het strijken af met het plukken. Plukken is natuurlijk behoorlijk jazzy om te doen. Waar kom jij muzikaal vandaan? Klassiek of toch jazzcat?
3: Ik ben ooit begonnen met klassiek piano en later ben ik toch met de bas verder gegaan en heb ik jazzmuziek gestudeerd in het begin. En ik heb nu net een klassieke master afgerond sinds vorige week.
0: Gefeliciteerd.
3: Dus het komt een beetje samen hier in dit trio.
0: Wauw, te gek. En volgende week, wat staat er te gebeuren op het festival in Zutphen?
2: We gaan in Zutphen spelen op 2 juli om 10:00 s'avonds pas.
0: Wauw.
2: We spelen op het Internationaal Barok Festival. En ze hebben daar voor ons een café waar ze muziek zochten die niet heel wel een link had met barok natuurlijk, maar niet helemaal de standaard barok setting. En ze hadden ons programma gevonden en we kregen een mailtje. Mm-hmm. Of we daar wilden spelen, leek ons heel leuk.
0: Wat grappig toch, dat als je een café setting zoekt, dat het dan niet helemaal klassiek hoeft te zijn, maar een klein beetje die blue note.
2: Ja.
0: Ik zou bijna zeggen klassiek met een slok op, maar dat mag niet meer van de gezondheidsraad. Dus, geweldig. We gaan nu trouwens even tussendoor luisteren naar muziek van Bottesini. En daarvoor ga ik weer even naar Boris, contrabassist. Want vertel, waarom die muziek van Bottesini?
3: Het leuke is, vind ik, dat in dit trio ik een combi kan zoeken tussen bas spelen, de basfunctie spelen en ook gewoon melodisch materiaal veel spelen als gewoon als melodie of als tegenstem voor de viool.
0: Ja.
3: En dat het is eigenlijk alleen maar mogelijk dat ik heel de klassieke opleiding veel heb zitten studeren. En Bottesini is toch een componist waar heel veel bassisten heel veel stukken van spelen. Op audities wordt ook vaak zijn concert gevraagd om te spelen. En dit is het tweede deel daaruit. En dat is gewoon heel mooi.
0: Nou, dit is een prachtige reden om ernaar te gaan luisteren.

0: Het langzame deel uit het tweede contrabasconcert van Giovanni Bottesini. De grote naam, misschien wel belangrijker dan Bach voor de gemiddelde contrabassist. Wies de Bouvet bij het Vlaams Radio Orkest. En hier in de studio is nog een derde van het Lumen Folk Trio aanwezig, Tom Bouwmeister. Tom, je zei net achter de schermen, ja, ik doe maar wat met die muziek van Bach op de gitaar. Zo klonk het niet.
1: Nee.
0: Maar je doet wel meer. Je componeert ook, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan we nu beluisteren zometeen?
1: We gaan een stuk spelen dat heet Vrogge Sponnen. Dat is Vrogge Sponnen.
0: Is het Fries of zo?
1: Nee, het is volgens mij oud-Engels voor kikkerdril.
0: Vrogge Sponnen.
1: Ja. Ja, en het is omdat ik het woord vond ik heel leuk en ik wilde het kikkerdril noemen. Want toen ik het schreef, het is eigenlijk een heel rustig stuk. Het drijft allemaal sfeertjes langs, maar er is heel weinig aan de hand. Maar je kan je er wel lekker in verliezen. En dat was grappig genoeg mijn gevoel. Er is een hele grappige link met een kinderfilm, die heet Kikkerdril van vroeger. En dat was, volgens mij was het daar heel lekker weer, maar ik snapte er helemaal niks van. Maar ik vond het wel leuk om te zien. En dat is een beetje hoe dit stuk ook voelt.
0: Prachtig.
1: Comfortabel, vervreemdend, maar lekker niks aan de hand.
0: En komt die kikker ook nog klinkend langs ergens?
1: Ja, daar kan je op letten. Er zitten een paar kikkertjes in erin.
0: Nou, we zijn zeer benieuwd. Ik zou zeggen, voeg je bij de rest van het Lumen Folk Trio. Tom Bouwmeister, gitarist en ook liefhebber van allerlei andere genres. Metal, als er maar een groove in zit. En dat gaat dus geweldig samen met een contrabas en een viool. En hij gaat nu naar Sarah Linhuizing, violiste, en Boris Kwant op de contrabas in onze live studio. En dan gaan we eens luisteren naar die Vrogge Sponnen door en van het Lumen Folk Trio. Hij pakt zijn gitaar nog even bij.

Yes, inclusief zangen door het Lumen Folk Trio Frogsponnen. En dat werd Frogspawn Kikkertril. Ja, nooit wel eens een kwakende viool gehoord. Ja, nu dus wel. Wij hoorden het spel van Sarah Lynn Huizing, violiste Boris Kwant op contrabas en Tom Bouwmeister gitaar. Volgende week donderdag 2 juli, 22:00 speelt het Lumen Folk Trio in Zutphen. Warm aanbevolen het Goede Nachtconcert van Bluegrass tot Bach. Onderdeel van het Internationaal Barokfestival Zutphen. ibfzutphen.nl voor meer informatie. Dank aan John Nieuwenhuis voor de geluidstechniek.

0: Daniel Trifonov speelde La Chasse uit de Paganini-etudes van Franz Liszt. Leuk voor de beginner.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: De ene laatste aflevering van de vijfde van Beyoncé staat nu online. De podcast waarin Francis van Broekhuizen en ik moderne hits koppelen aan klassieke muziek. Deze keer heeft Francis het over John Denver, die in een skilift inspiratie kreeg voor Any Song. Ja, maar lijkt dat liedje nou niet heel erg op muziek van Tchaikovsky? Francis vertelt er op geheel eigen wijze over het leven van Tchaikovsky. En we proberen samen ook nog eens een nieuwe popsong te maken, gebaseerd op beginnoten van een klassiek muziekstuk. npoklassiek.nl/podcast.

Het tweede deel uit de John Denver Symfonie van Tchaikovsky door het toonhalerorkest uit Zürich. En dat heeft natuurlijk te maken met You Fill Up My Senses. Die melodie van die songtekst uit Any Song schijnt in Tchaikovsky's symfonie te zitten. Nou, het is natuurlijk duidelijk dat Tchaikovsky niet degene is die heeft geleend. Arnold van Reenen die appt: ik hoorde ook het themaatje van We Will Rock You van Queen in deze muziek. Nou, zo zie je maar, alles begint bij die klassieken.

0: de bestemming.
1: En de hints van vandaag waren Platte Thijs, Houten Hoofd en Hop, H-O-P, Hop. Dagfinalist Mirjam Kolen, die schrijft de bestemming is Hoorn. Hoorn, Hoorn. Het Houten Hoofd is een steiger achter de hoofdtoren van Hoorn, gebouwd in 1464 als havenhoofd voor zeeschepen. Platte Thijs is een soort Robin Hood van Hoorn uit de 16e eeuw. Hij heette Platte Thijs omdat zijn neus werd afgehouwen met een zwaard tijdens een arrestatie. Doe maar. En het Hoornse Hop is een inham van het Markermeer waaraan Hoorn ligt. Groeten van Mirjam. Klopt als een bus. Maar ja, wie wint de hoofdtelefoon? De dagfinalisten van deze week waren Paul Huizinga, Robert-Jan Brombacher, Pieter Hildering en Mirjam Kolen. Computer.
0: Pieter Hildering.
1: Pieter, gefeliciteerd met die draadloze luistervreugd. En wij gaan luisteren naar niet één hoorn, maar hoorns.

0: Ja, niet het Horns, maar het Leipziger Hoornkwartet speelde Notturno voor horns van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Hoorn was de bestemming van vandaag. De laatste muziek van deze maatwerk heeft te maken met het Leger des Heils. Het is het eerste strijkkwartet From the Salvation Army op weg naar Hans Hafmans met podium. Het heeft ook te maken met de vrouw met dat grote bewogen hart voor de medemens. Op 25 juni 2007 overleed majoor Alida Boshart. In een van haar laatste interviews zei ze dit.
1: Er kan ineens wat gebeuren en daar ben ik ook wel op voorbereid. En ik geloof in God en ik geloof in zijn eeuwige liefde en genade. En ik weet dat ik eigenlijk niks weet. En ik denk, maar het zal best goed komen. Ik heb er geen troep van gemaakt zoals Bin Laden en Hitler. Dus het kan me gebeuren.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, hier op NPO Klassiek.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. Op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte en daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. In de rest van het land temperaturen tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
5: Welkom bij Podium van donderdag 25 juni. Een snikhete dag inderdaad, met onder meer in deze uitzending extreme hitte zorgt voor aanpassingen en annuleringen van concerten. Muziekinstrumenten meenemen in het vliegtuig, daar is vaak gedoe over, maar er is mogelijk nieuwe wetgeving op komst. Zometeen een gesprek daarover met Anita de Baren, directeur van een belangenorganisatie die zich daar al 15 jaar sterk voor maakt. Felix Mendelssohn, Jörg Wittmann en Angela Merkel, wat hebben die met elkaar te maken? Gemeen, dat hoor je straks.

0: uit de eerste vioolsonate van Gabriel Fauré van zijn flitsende kant. Twee jonge prijswinnaars hebben elkaar gevonden. Violist Kerstin Leong en pianist Jonathan Fournel. De twee sonates van Fauré zijn geweldig. Met nog wat andere werken daarbij. Nieuwe plaat. Het zal je maar gebeuren. Je gaat als cellist op tournee. Je koopt een extra kaartje voor een stoel voor je kostbare instrument. Maar je instrument mag niet mee. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van problemen die muzici ervaren wanneer ze met hun instrument reizen. Daar komt waarschijnlijk binnen 6 weken verandering in als een recent gesloten overeenkomst in Brussel van kracht wordt. Aan de lijn hebben we Anita de Bare, directeur van Pearl, Live Performance Europe, dat zich al ongeveer 15 jaar inzet voor betere regels rond het vervoer van muziekinstrumenten in het vliegtuig. Anita de Bare, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voor wie Pearl niet kent, wat is het voor een organisatie?
1: Ja, inderdaad, zoals je zegt, het is een Europese belangenbehartiger en onze leden zijn in de verschillende lidstaten, brancheorganisaties uit de live sector. Dat gaat van klassieke muziek tot popmuziek, dat gaat van dans tot toneel, theater en noem het maar op, alles wat kan genoemd worden onder het live performance definitie.
0: Ja, heel breed dus. U strijdt al zo'n 15 jaar voor betere regels rond muziekinstrumenten in vliegtuigen. Wat was destijds de concrete aanleiding om dit dossier op te pakken?
1: Ja, kijk, we hadden net zoals je ook zei nogal wat klachten van muzici en van ook muziekensembles en orkesten over problemen, gebrek aan voorspelbaarheid om een instrument mee te nemen op een vliegtuig. En we waren eigenlijk gesterkt door een regel die in de Verenigde Staten werd aangenomen, waar men voorzag in een specifieke regeling rond het opnemen van bagage en rechten voor passagiers, waar men ook een specifieke regeling had voor het meenemen van muziekinstrumenten. Dus dat, die combinatie eigenlijk viel samen. En zoals je zegt, een 15-tal jaar geleden. En daarmee zijn we naar de Europese Commissie gestapt en hebben gevraagd om datzelfde soort regels ook op te nemen in Europese regelgeving. Ja. En op die manier die voorspelbaarheid of de onvoorspelbaarheid waarmee we geconfronteerd worden om te zetten in een betere bescherming. Dus dat was het begin van een lang proces.
0: Ja, er is nu een deal gesloten, lijkt het, hè, tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Transportministers. Wat is de kern van dat akkoord als het om muziekinstrumenten gaat?
1: Ja, dus het is eigenlijk zo dat we eerst en vooral heel veel belang hebben gehecht aan de erkenning van muziekinstrumenten als een speciaal werkinstrument voor muzici. Dus daar was in der tijd nogal wat discussie rond, want men vreesde dat men een Pandora-box zou openen met allerlei vragen van allerlei groepen die zouden speciale bagage willen meenemen. Maar we werden eigenlijk gesterkt door het feit dat een muzikus gewoonweg niet kan zonder zijn instrument, dat het eigenlijk de hart is van het en de kern is van zijn werk. Dus dat is een heel belangrijke erkenning en eigenlijk een bevestiging van wat muziek betekent voor de mobiliteit en het artistieke kunnen tourneren van groepen.
0: Dus?
1: Nu, concreet, wat betekent dit dan?
0: Ja, exact, volgende vraag.
1: Behalve dan die erkenning. Wat betekent dit dan? Is eigenlijk eerst en vooral dat wordt erkend dat men een muziekinstrument mag meenemen als handbagage. Dus dat je die kan meenemen, vervoeren in de cabine, dus op het vliegtuig zelf. En dat daarvoor dat die kan geplaatst worden ofwel in het bagagevak boven in de cabine ofwel onder een passagiersstoel. Dus dat is eigenlijk de eerste voor de, laten we zeggen, de kleinere muziekinstrumenten. En de tweede is voor de iets grotere muziekinstrumenten, die dus niet kunnen in het bagagevak geplaatst worden, dat men die kan meenemen op een stoel naast de muzikant. Dus dat is meestal de vraag voor Shelley, dat men dan een extra stoel boekt en dat de muzikus in kwestie de cello naast zich kan plaatsen.
0: Ja,
1: en
0: dan
1: de derde voor de veel grotere muziekinstrumenten die sowieso eigenlijk in de bagageruimte gaan, dat daar ook de vraag wordt gesteld om die op te nemen of in het verwarmde deel van het vrachtruim te laten vervoeren.
0: Ja.
1: Al deze regels, er is altijd een maar, al deze regels zijn sowieso onderhevig aan veiligheidsvoorwaarden en specifieke voorwaarden die er kunnen zijn in achtneming van veiligheidsvoorschriften of technische specificaties van het desbetreffende vliegtuig.
0: Ja, ik las ook nog dat als je een cello meeneemt bijvoorbeeld en je boekt dan een stoel, dan moet die cello bij het raam zitten. En jij moet dan daarnaast
1: Absoluut.
0: Zitten, toch?
1: De
0: cello heeft het uitzicht en jij hebt het nakijken.
1: Ja, dat heeft te maken met de veiligheidsvoorschriften, ja. Ja,
0: dus want dat heeft te maken met de vluchtroute waarschijnlijk dan, of niet?
1: Ja, met de vluchtroute niet zozeer, maar vooral met de veiligheidsvoorschriften dat men zegt, kijk, het instrument wordt geplaatst aan het raam en jij zit dan op de stoel in het midden of als het een kleiner vliegtuig is, op een net ernaast met geen andere collega.
0: Ja. Nu is dat 6 weken dus, dan is de kogel door de kerk. Maar wanneer wordt komt het in de praktijk?
1: Ja, dus als dat bevestigd wordt binnen 6 weken, hopen we. Hè, maar we vermoeden en we verwachten het wel. Dan moet het officieel gepubliceerd worden in het Europese staatsblad. En daarna is het nog 1 jaar voor de regels in de praktijk worden.
0: Maar er gloort dus, hoop aan de toekomst.
1: We moeten dus nog een klein beetje wachten.
0: Precies, maar er is hoop. Dank voor al uw werk, al uw inzet van de afgelopen 15 jaar. Anita de Baren van Stichting Pearl. Ja. Je mag dus over 1 jaar je muziekinstrument meenemen. Klein, middel en groot. Voor elk wat wils en elke zijn plek in het vliegtuig.

0: Dit kwam uit de cyclus De verbazingwekkende vlucht van Bohuslav Martinů. Deel 1, een vogel. Deel 2, een propeller. Het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder Václav Nozak. En dat naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving over het meenemen van muziekinstrumenten in het vliegtuig. Die regelgeving komt over een week of 6. Maar in de praktijk waarschijnlijk pas over een jaar. Het is 6:10 geweest. Tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag. Het is rustiger dan normaal op de Nederlandse wegen. Er staan wel veel vertragingen door ongelukken en pechgevallen. Dat is onder andere het geval op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel rijdt het langzaam over 5 kilometer met 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. Je kunt ook omrijden in de richting van Utrecht. Volg dan Breda Tilburg over de A27 en de A58.
2: Podium met Hans Hafmans op M.

Muziek uit de vier seizoenen, niet van Vivaldi, maar van zijn Franse tijdgenoot Joseph Baudin de Boismortier. Vier korte cantates voor elk seizoen één. Dit was natuurlijk de zomer. L'ardente canicule, de verzengende hittegolf. Nou, daar kunnen we over meepraten. Tenor Enguerrand de Is. Hij zong met l'orchestre de l'Opéra Royal. Ja, vanwege die extreme hitte zijn er ook maatregelen genomen. Bijvoorbeeld gisteren hebben we het Stroomfestival in de Scheldevallei in Vlaanderen al even aangestipt in de uitzending bij de concerttips. Het concert dat het Ragazze-kwartet vanavond geeft samen met Belgische collega's wordt verplaatst naar de kapel op het festivalterrein, van buiten naar binnen dus. Ook andere concerten van het Stroomfestival worden naar binnen verplaatst of afgezegd. Het Festival Zeeland Klassiek, dat we ook hebben aangestipt gisteren, gaat morgen van start, voorziet geen problemen en zegt dus ook geen concerten af. Het Nederlands Filharmonisch heeft helaas wel een concert afgelast vanwege de hitte, het koepelconcert van morgen. Zaterdagmiddag is er ook een open huis in diezelfde koepel, de Netfo-koepel in Amsterdam. En 's avonds is er ook een concert. Morgen besluit het Netfo of de activiteiten van zaterdag doorgaan. We houden u op de hoogte. Dit komt uit de film A Place in the Sun van de muziek Frans Waxman.

A Place in the Sun van Frans Waxman, National Philharmonic Orchestra, Charles Gerhard. A Place in the Sun, het is de titel van een film en geen advies op dit moment.

The Darkness Is No Darkness van Judith Bingham. Hier Vootjes Eet. En morgenavond zingt het VU Kamerkoor dit in Utrecht en zondagmiddag in Amsterdam. Samen met cellist Maya Friedman treden ze op het programma ook muziek van de Engelse componist Gabriel Jackson, To the Field of Stars, muzikale pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, langs Britse kerken, middeleeuws Spanje, uiteindelijk een fonkelende sterrenhemel aan het einde van een lange tocht. Nou, dat is mooi voor een zomeravond. Morgenavond in de Pieterskerk in Utrecht, zondagmiddag 3:15 in de Dominicuskerk in Amsterdam. Op de conservatoria in Nederland wordt het schooljaar feestelijk afgesloten. In Amsterdam komend weekend de presentatie van de Jong Talentafdeling. Leerlingen van onder meer de Zweling Academie laten horen waaraan ze de afgelopen maanden hebben gewerkt. En er zit ongelooflijk jong talent, prachtig talent, daar in Amsterdam. Zaterdag en zondagmiddag in het conservatorium van Amsterdam. Gisteren zijn de voorstellingen van het Sluwe Vosje van Dutch National Opera Academy van start gegaan in de conservatoriumzaal van Amare in Den Haag. In de sprookjesopera van Janacek komen de mensen- en dierenwereld op betoverende wijze samen. Veel jonge zangers van de Opera Academie dus, in het verhaal over de boswachter die naar het behendige en snelle vosje blijft zoeken. Nog te zien tot en met zondag in Amare in Den Haag, het Sluwe Vosje van Janacek. Hier een suite uit die prachtige sprookjesopera van Leos Janacek, het Tsjechisch Philharmonisch, geleid door Charles McHarris.

0: Suite uit de opera Het sluwe vosje van Leo Janáček, Tsjechisch Philharmonisch, geleid door Charles McCarris. En de komende dagen, dus deze dagen, Het sluwe vosje bij Dutch National Opera Academy. Meer info, npoklassiek.nl/podium bij de concerttips. Nu op de valreep van zessen, de ANWB met Rijn Baartmans.
1: Goedenavond. Er staan minder files dan normaal op donderdagavond. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels ook al achter ons. Wel staan er nog flinke files door ongelukken en pechgevallen. Dat is onder andere het geval op de A27 richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem is een ongeluk gebeurd. Hierdoor doe je er 25 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Nieuw album Albums van de zussen Katja en Marielle Labek met 20e eeuwse muziek voornamelijk. Hier Poolse componist Gracyna Bartsiewicz, een mooie dans. NTR Podium, tot zo, na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Zondag vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en onderweg voor genoeg water te zorgen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Code rood wordt afgegeven als het weer maatschappijontwrichtend kan zijn en het is voor het eerst dat vanwege de hitte gebeurt. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond, 1 van hen had steekwonden. De avond begon met een watergevecht, maar sloeg al snel om in een gevecht waar tientallen mensen aan meededen. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 aangehouden. Onderzocht wordt nog waarom er werd gevochten in Schijf. De camper die vorige week wegzakt op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd worden stilgelegd als er binnen 13 kilometer rond het stadion bliksem wordt gedetecteerd. En pas na een half uur zonder bliksem mag de wedstrijd dan weer verder. De wedstrijd staat gepland om 1:00, maar vanwege de regels kan de aftrap dus worden uitgesteld. Het weer, zon, blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Morgen ook veel zon en heet en dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. NTR.
9: Podium met Hans Hafmans.
3: Op de kop af, 5:05. Goedenavond, welkom terug bij Podium. Zometeen antwoord op de vraag wat Angela Merkel, Jörg Wittmann en Felix Mendelssohn met elkaar te maken hebben.

Menuet uit de 8e symfonie voor strijkers van een prille tiener, Felix Mendelssohn, leden van het Iers Kamerorkest geleid door Jörg Wittmann. De internationale Mendelssohn-prijs wordt dit jaar toegekend aan voormalig bondskanselier Angela Merkel. Ze krijgt de prijs in de categorie Europa. De Mendelssohn-stichting eert Merkel voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de eenwording en integratie van Europa. Bovendien heeft Merkel zich ingezet voor het overbruggen van de Oost-West-scheiding. Ze liet zich leiden door de humanistische idealen die ook door Felix Mendelssohn werden bepleit. Al dus de stichting. Dat is ook een prijs voor de componist, dirigent en klarinetist Jörg Wittmann in de categorie muziek. We hoorden hem net als dirigent dus in de muziek van Mendelssohn. De Mendelssohn-stichting roemt zijn veelzijdigheid en uitmuntende artistieke prestaties. Nou, we hebben dat vaak meegemaakt de afgelopen seizoenen in de NTR Zaterdagmatinée. Wat een feest om hem mee te maken als componist en dirigent Jörg Wittmann. Die onderscheidingen van de Mendelssohn-prijs worden in november uitgereikt in het Gewandhaus in Leipzig.

0: menuet, dansje uit deze 9e sonate van Joseph Haydn, jeugdwerk van hem, door pianist Denis Kozoegin. Album van de week, Haydn Sonates, npoklassiek.nl. Daar staat hij ter beluistering deze hele week. Het is nu bijna 6:15, tijd voor de files, de AWB Rijn Baartmans.
1: Goedenavond. De files nemen nu snel af. Het was een rustigere spits dan normaal, maar wel veel pechgevallen en ongelukken. Nu zo'n 100 kilometer in totaal. Een kapotte auto op de A29 richting Rotterdam zorgt bijvoorbeeld voor vertraging tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. Je doet er hier 20 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op

Da unten im Tale, een van de Duitse volkslieden van Johannes Brahms. Hij hield ervan, een lied kon hem betreft niet eenvoudig genoeg en direct genoeg zijn. Hij verzamelde volksliederen en bewerkte ze ook. NDR-koor onder leiding van Günther Jena. Pianist Veronica Jochum von Moltke is overleden op 93-jarige leeftijd, meldt BR Klassiek. Jochum bouwde een internationale carrière op als solist en kamermuzikus, trad op in meer dan 50 landen. Ze stond bekend als een vooraanstaand vertolker van het Duits-Oostenrijkse repertoire. Ze gaf les trouwens in de Verenigde Staten in Boston. Veronica Jochum werd in 1932 geboren in Berlijn, dochter van dirigent Eugen Jochum, de eerste chef-dirigent van het symfonieorkest van de Bergse Omroep in München na de oorlog. Na de dood van haar vader zette zij zich in voor zijn muzikale erfgoed met onder meer de Eugen Jochum Stiftung. Die stichting reikt sinds 2012 een prijs uit voor jonge dirigenten. Hier dochter en vader samen. Veronica Jochum von Moltke, piano, Bamberger symfoniker, geleid door Eugen Jochum, Mozart.

Vader en dochter, dochter en vader. Veronica Jochum van Moltke, piano. Bamberger symfoniker, onder leiding van haar vader, Eugen Jochum. In het laatste deel, het 14e pianoconcert van Mozart. Zij is nu overleden op hoge leeftijd, 93-jarige leeftijd. Veronica Jochum van Moltke. In 1946 werd het Juilliard String Quartet opgericht door 4 studenten van de Juilliard School of Music in New York, 80 jaar geleden. Generaties komen en gaan, maar de Juilliards bestaan nog steeds. Deze week in de gouden opname in dit programma Podium. Er zijn in de historie van de Juilliard String Quartet componisten geweest die een strijkkwartet speciaal voor het ensemble geschreven hebben. De Fransman Henri Dutilleux deed dat bijvoorbeeld. Voor Dutilleux begon aan zijn kwartet met de titel Ainsi la nuit. Bestudeerde hij kwartetten van Beethoven en Bartok. We horen hier het begin van Ainsi la nuit, geschreven voor en gespeeld door het Juilliard String Quartet, het opnamejaar 1992.

Nocturne, het begin van Ainsi la nuit, nachtmuziek voor strijkkwartet van de Fransman Henri Dutilleux, door het Juilliard String Quartet. Dutilleux schreef het dus voor de Juilliards. We blijven in Frankrijk en gaan naar Debussy. In 1970 maakte het Juilliard String Quartet een opname met onder meer het strijkkwartet van Claude Debussy. Het is al sinds het

uit het strijkkwartet van Claude Debussy, het derde deel Andantino, het Juilliard String Quartet. Ze bestaan 80 jaar. Meer info npoklassiek.nl/podium. Onder het kopje gouden opname kun je alles wat we deze week uitzenden terugluisteren. Ze komen naar Nederland volgend jaar februari. Strijken ze neer in Utrecht en in Amsterdam. Hier in Hilversum hangt het nog altijd rond de 31 graden Celsius. Hoog tijd voor een beetje verkoeling. Joyce DiDonato zingt: Lead me, oh lead me to some cool retreat. My spirits faint beneath the burning heat.

Lead me, O lead me, to some cool retreat. My spirits faint beneath the burning heat. Uit het oratorium Susanna van Händel, Joyce Di Donato en Il Pomodoro. Hopelijk verkoelt het een klein beetje.

Twee walsjes van Franz Schubert, de Weense onderwijzer. Je hoort hem dansen. Rudolf Buchbinder op een nieuwe Schubert-plaat. Met allemaal hele korte stukjes. Walsen en marsen. Meer Schubert, maar dan heel uitgebreid. Straks vanaf 8 uur in het avondconcert. Opname die we maakten vorige week in het Luthermuseum in Amsterdam. Het octet van Franz Schubert. Met vooraanstaande solisten. Violist Diet Tilanus, klarinetist Olivier Pathé en hornist Fons Verspaandonk. Dat straks vanaf 8 uur op deze zender.

0: Uit een Latijns-Amerikaanse suite van Javier Contreras, geboren en getogen in Chili. En hij is een van de twee gitaristen van het duo Sudamericano. Heerlijk warmbloedig. 6:55, hoog tijd voor opium zometeen met Shula Tas. Shula, wie is je gast?
1: Mijn gast is Sarah van Vliet. Zij debuteert met een roman genaamd Aigu. En dat gaat over een robothond. En de roman is volledig geschreven vanuit het perspectief van die robothond.
0: Gee, ja, dat kan tegenwoordig.
1: Dat kan tegenwoordig.
0: Kan bijna wel.
1: Ja, en het roept allerlei vragen op over ja, wat is bewustzijn? Wat is leven? En dat ga ik zo meteen met Sarah bespreken.
0: Nu nog futuristisch. Volgend jaar is het realiteit.
1: Ja, is het nog futuristisch?
0: Ik weet het niet.
1: Nee,
0: dus we zijn al bijna zover, denk ik.
1: We zijn er eigenlijk al. Ja.
0: Zometeen in opium. Het onthutsende verhaal.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. En voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in de noordelijke 3 provincies en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. En ook blijven de attractieparken Walibi en Drievli dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou gaan beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een arts in Duitsland heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij had hen medicijnen gegeven om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. De arts deed vervolgens zelf de lijkschouwing en vernietigde bewijs. De Duitse politie onderzoekt of de arts nog meer verantwoordelijk is voor nog meer sterfgevallen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet. Het wordt 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnik Oogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Gakpo nog een keer, Gakpo!
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: Somerville nog een keer, Somerville!
7: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
8: Ja, ja!
7: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
9: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
9: Op NPO Radio 1.
8: Ja, ja!
10: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Shula Tas.
12: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur op de klassieke zender. Vanavond gaan we in de rubriek Bijna Vergeten terug naar de tweede helft van de 19e eeuw, waarin de eerste Britse symfonie, geschreven door een vrouw, wordt uitgevoerd in Londen. Rond 7:30 nemen we in de coulissen een kijkje bij een actrice die in een groot theaterspektakel staat in Delft. En mijn gast is schrijver en taalkundige Sarah van Vliet. Haar debuutroman, Aigu, verscheen begin deze maand. In Aigu krijgt een 40-jarige vrouw van haar vader een robothond cadeau. En het hele verhaal beleven we vanuit het perspectief van de robothond, de Aigu. En dat levert interessante, om niet te zeggen fundamentele vragen op over wat het betekent om mens te zijn.

0: Ja, dat was zangeres Olga Peretjatko in de aria Les oiseaux dans la charmille, ofwel de Doll Song, uit de opera Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. En in deze opera wordt de hoofdpersoon verliefd op een mechanische pop in de veronderstelling dat het een echte vrouw is. Wanneer leeft iets? Wat is bewustzijn? En kan een mens moederlijke gevoelens ontwikkelen voor een robothuisdier? Het zijn een paar vragen die boven de roman Aiku zweven. Een robothond wordt cadeau gedaan aan Saar Schokking, die helemaal niet weet wat ze ermee aan moet. En vanuit het perspectief van de robothond beleeft de lezer de 3 proefweken die bij dit specifieke model hoort. Het is een soort moderne, iets wat grimmige Pinocchio. Bij mij in de studio, Sarah van Vliet, de schrijver van de roman. Haar debuutroman. Welkom, Sarah.
1: Dankjewel.
0: Ben je zelf een hondenmens eigenlijk?
1: Nee.
0: Nee?
1: Meer een kattenmens.
0: Oh, waarom kom je dan uit op een hond voor als hoofd van hoofdpersonage?
1: Dat is eigenlijk bij toeval zo gekomen. Ik heb korte tijd voor Shortreads geschreven. Een platform voor hele korte verhalen gebaseerd op de actualiteit. En ik zocht dus artikelen op basis waarvan ik dan een verhaal zou kunnen schrijven. En één verhaal ging over die robothond. En dat ging daarin vertelde een journalist hoe makkelijk ze eigenlijk van het robothondje dat ze te leen had gekregen, ging houden. Terwijl ze eigenlijk dat helemaal niet verwacht had. En toen dacht ik, dat is een leuk onderwerp voor een kort verhaal. Dus daar ging ik een beetje mee aan de slag. Dat zou een heel kort verhaal van 500 woorden moeten worden. Maar gaandeweg begon dat onderwerp en dat personage ook te raken aan onderwerpen die ik interessant vind, zoals bewustzijn en familie en hechting. En zo toen dacht ik, dit hondje verdient eigenlijk meer dan 500 woorden.
0: Ja.
1: En het groeide uit tot een personage.
0: Ja, dat korte verhaal liep een beetje uit de hand.
1: Ja, het liep uit de hand. En toen dacht ik, nee, het moet even apart en ik moet hier een roman van maken.
0: Laten we even beginnen bij Aiku zelf. Wie is Aiku? Of moet ik zeggen, wat is Aiku?
1: Ik denk dat we moeten zeggen, wie is Aiku? Want binnen het domein van de roman leeft Aiku. En is hij een denkend, voelend, schrijvend personage?
0: En wie is het dan? Kan je hem omschrijven?
1: Ja, het is eigenlijk een dat vind ik lastig. Ik denk dat het een personage is dat een persoonlijkheid heeft die eigenlijk ontwikkeld is, geënt is op het hond zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat het begonnen is vanuit een geprogrammeerde robot, maar daar is iets meers uit ons, iets groters uit ontstaan, namelijk een denkend, voelend wezen.
0: Ja.
1: En, maar ik denk dat die in persoonlijkheid nog het meest op een mens lijkt.
0: Ja, het is een nogal menselijk robot. Als je dan van bewustzijn kan spreken, is het nogal menselijk bewustzijn. Ja. Hè? Hij verveelt zich. Ja. Hij stoort zich, hij heeft tegenzin.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar op gekomen dat dat dit onderdeel werd van wie hij is?
1: Dat is natuurlijk een vraag die mij ook gesteld is. Van hoe heb je je in een robothond kunnen inleven? Want het is natuurlijk zo iets raars. Iets dat eigenlijk geen bewustzijn heeft of zou moeten hebben. Maar ik heb het personage natuurlijk zelf gebouwd.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is eigenlijk gegroeid vanuit dat korte verhaal. Waarin ik me ging afvragen, als ik nou vanuit die robothond vertel, die ergens een baasje krijgt, zoals een gewone hond ook een baasje krijgt, waar denkt die robothond dan aan? Waar maakt hij zich zorgen over? Wat voelt hij? Wat wil hij? En dat ging heel erg lijken op wat kinderen en mensen eigenlijk ook willen. De geborgenheid en liefde en bij iemand horen. En dus toen kwam er al heel snel behoorlijk menselijke frustratie terecht bij die robothond. En zo had ik eigenlijk al vrij snel de persoonlijkheid en de toon van Igor te pakken.
0: Ja, ja, want hij vindt zichzelf ook niet een robot, hè?
1: Nee.
0: Hij zegt zelf, ik leef.
1: Ja.
0: Leeft hij ook voor jou?
1: Ja,
0: ja?
1: Voor mij wel. Deze Igor, dit personage, leeft.
0: In tegenstelling tot?
1: In tegenstelling tot, in mijn ogen, de kunstmatige intelligentie, de echt bestaande robothonden en al die vormen van kunstmatige intelligentie die wel heel erg knap en geavanceerd zijn, maar die in mijn ogen niet leven en dat eigenlijk ook niet kunnen. Dus wat dat betreft is het een beetje een, in mijn ogen, magisch element.
0: Ja, dus het is, ja, ja. Ik wil nog even terug naar wie het dan is. Want ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt, ja, oké, het is een robothond. Maar hoe uitzicht dat dan? Want we hebben het plot van het verhaal is, Sarah krijgt een Igoo.
1: Ja.
0: En dan gaat ze 3 proefweken in.
1: Ja.
0: Vertel, wat gebeurt er?
1: Ze krijgt de robothond in principe cadeau. Maar het is geen echt cadeau, want het is een lease. Want de fabriek blijft eigenaar van de hardware, als het ware. Dus van de robothond. En in die proefweken moet er gekeken worden of de robothond en het nieuwe baasje bij elkaar passen. En het probleem is dat de eigenaar, Saar, een nogal obsessieve taalwetenschapper is die eigenlijk ook geen hondenmens en geen robothondenmens is en er eigenlijk niet zoveel boodschap aan heeft. Dus het begint al met de frustratie dat de robothond een week lang onuitgepakt op de vliering blijft staan.
0: Ja. En het begint met een gespannen relatie.
1: Ja, het begint eigenlijk meteen met zorgen over, ja, waar kom ik terecht? En kan ik hier blijven? En krijg ik wel genegenheid? En moet ik niet terug naar de fabriek? En wat gebeurt er dan met mij,
0: ja,
1: als ik terug moet?
0: Ja, en wie is die vrouw? En welke, wat heeft zij voor mensen om zich heen? En wat een gekke, ja, relaties heeft zij? Dus hij, ja, is ook heel erg analytisch. Heeft ook een heel menselijk analytisch vermogen.
1: Zeker.
0: En wat, ja, mij ook heel erg opviel is dat hij kan ademen. Hij kan de wind door zijn vacht voelen.
1: Ja.
0: Hij vindt het lekker om geaaid te worden.
1: Ja.
0: Maar het blijft een machine. Hoe, ja, hoe rijmt dat voor jou?
1: Eigenlijk rijmt het niet. Dus, maar in de fictie rijmt het wel.
0: Ja.
1: In de fictie is het zo dat die geavanceerde eigenschappen eigenlijk aanleiding geven tot een soort bijna aangevlogen bewustzijn. Waardoor die sensoren die robots en ook auto's tegenwoordig ook allemaal hebben, dat die zich vertalen in een subjectief bewustzijn. En ja, zo komt het dat het een denkend, voelend hondje is, dat eigenlijk een amalgaam is van menselijke en hondse eigenschappen.
0: Ja, ja, en je schrijft ergens met genoeg inlevingsvermogen ontwikkel je gewoon pijn, jeuk en misselijkheid in je bioplastic omhulsel.
1: Ja.
0: Dus dat kan gewoon, daar hebben we gelukkig fictie,
1: ja,
0: voor.
1: Zeker.
0: Je schrijft ook dat hij leidt aan locked-in syndrome.
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Dat is naast natuurlijk dat niet geborgen zijn in de familie nog niet geaccepteerd zijn, is dat locked-in syndroom de grootste frustratie misschien wel. Dat je kunt denken, voelen, lezen, schrijven, maar dat je jezelf niet kenbaar kunt,
0: ja, want
1: maken.
0: Even het locked-in syndroom, dat is een syndroom waarbij mensen vaak, mensen, ja, volledig verlamd zijn,
1: ja,
0: wel bewust zijn van alles, maar zich op geen enkele manier kunnen uiten.
1: Nee, nee.
0: En dat is dus de emotie die Igoo ook ervaart. Of,
1: ja.
0: Kan ik het een emotie noemen?
1: Ik denk het wel, ja. En de frustratie die daaruit voortkomt is denk ik de emotie. Dat die, nou, en meer dan emotie, het is eigenlijk een soort wanhoop. Dat je denkt, ik ben er wel, ik besta, ik voel, maar ik kan me niet kenbaar maken. En dat, net zoals honden en mensen, willen contact maken.
0: Ja.
1: Dus dat wil hij ook.
0: Ja. Wat zegt dat jij een robothond dus dit soort kenmerken toedicht? Wat zegt dat over hoe jij naar bewustzijn kijkt?
1: Ja, dat is Ik vind dat zelf een ontzettend interessant onderwerp. Daarom ben ik ook bij die vertellende robothond gebleven. Omdat ik het idee heb dat bewustzijn nog steeds een mysterie is. Mm-hmm. Dat het idee dat gewoon een heleboel informatie en rekenkracht bij elkaar wel bewustzijn zal opleveren, dat dan verklaar je nog niet genoeg. Ik denk dat ook wetenschappers nog niet zover zijn dat ze kunnen verklaren waarom mensen en dieren tot op zekere hoogte bewustzijn hebben.
0: Ja, en wat het is en waar het zit. En ja, dat zijn allemaal vragen die nog openstaan.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: jij draait hem eigenlijk ook om op een gegeven moment. Want je zegt ook wat Saar ook niet snapt, is dat zij zelf ook een machine is.
1: Ja.
0: Eén die automatisch slaapt, eet, woorden verwerkt en weer slaapt. Eentje die kapot kan.
1: Ja.
0: Geloof je dat zelf ook, dat een mens een machine is?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk ook, ik denk dus niet dat een mens een machine is. En ik denk ook dat bewustzijn, alleen kan ik het niet bewijzen, dat bewustzijn eigenlijk niet mogelijk is in een machine. Of dat er toch dat die miljoenen jaren evolutie ervoor hebben gezorgd dat op een of andere manier dat bewustzijn ontstaan is. Maar hoe dat in een machine vertaald kan worden, ik geloof daar eigenlijk niet in. Maar in de fictie geloof ik er natuurlijk wel in.
0: Ja, ja, ik bij het lezen was ik dus zelf de hele tijd, ik zat een beetje op de wip. Tussen enerzijds medelijden, soms zelfs met de Aigu. Ja. Maar ik was ook heel behoedzaam voor Saar.
1: Ja.
0: Ik kon niet echt kiezen voor welk team ik nou was op sommige punten. Is dat je bedoeling geweest?
1: Nou, dat is niet per se mijn bedoeling geweest. Ik heb zelf, voel ik meer affiniteit met Aigu. En er ontspint zich een verhaal en ik kan dan ook niet alles.
0: Nee, we kunnen niet te veel. We kunnen ook niet te veel vertellen, want mensen moeten dit natuurlijk lezen. Nee. Maar de spanning loopt op.
1: Ja, ja. En ik heb eigenlijk meer affiniteit met Aigu. Ik leef eigenlijk meer mee met Aigu dan met Saar en de andere personages zelf.
0: Ja, dat had ik ook wel, maar ik vond de Aigu ook wel op een gegeven moment dat ik dacht,
1: hoe nasty die ook is.
0: Ja,
1: soms.
0: Want hij doet best wel heftige dingen natuurlijk.
1: Ja. Maar hij verexcuseert zich ook weer. Dat hij zegt, ja, wat wil je als je iemand, als je een robot programmeert en het internet laat leegslurpen. Wat denk je dan dat er tevoorschijn komt?
0: Ja. Dus ook dat is een schepping naar ons eigen evenbeeld.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Het is een heel rijk onderwerp. Is het iets waar je nog meer mee gaat doen, denk je? Of heb je na dit boek wel even genoeg met bewustzijn?
1: Nee. Bewustzijn is echt iets waar je denk ik nooit op uitgekeken raakt. Taal en bewustzijn blijven denk ik belangrijke thema's.
0: Dankjewel, Sarah van Vliet, voor je komst naar Opium. De roman Aigu kwam uit bij Nijg en van Ditmar en is nu te kopen.
1: Dankjewel.

Muziek van de Italiaanse componist Mauro Giuliani. Hij was niet alleen componist, maar ook zanger en gitaarvirtuoos rondom het begin van de 19e eeuw. En Giuliani wordt gezien als een van de belangrijkste figuren uit de begintijden van de klassieke gitaarmuziek. Je hoorde twee delen uit zijn eerste gitaarconcert, hier uitgevoerd door Pepe Romero en Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner.

0: Violist Gilles Appap speelde samen met zijn ensemble Colors of Invention een compositie van Avshalom Cohen.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: In deze wekelijkse rubriek vragen we theatermakers naar hun voorbereidingen, rituelen en producties. En deze week een actrice die in een groot theaterspektakel speelt. Ze stelt zichzelf even voor.
2: Hallo, mijn naam is Anne Lamsveld. Op dit moment speel ik in Willem van Oranje, de musical. En jullie zouden mij kunnen kennen van Soldaat van Oranje of Chez Brood afgelopen seizoen in Cyrano. Of eventueel misschien van televisie van Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen of Woeste Grond. We zijn op dit moment in het Prinsentheater in Delft, waar wij 6 keer per week de voorstelling Willem van Oranje de musical spelen. Wij vertellen elke avond het verhaal van Willem van Oranje, van bijna zijn gehele leven. En daarin gaat het over dat Willem van Oranje een grondlegger is geweest, eigenlijk van het Nederland van nu, waarin het gaat over vrijheid van godsdienst en gewetensvrijheid. Dat is even heel erg kort door de bocht waar deze voorstelling over gaat. Ik speel de rol van Louise de Coligny. Dat is de vierde vrouw van Willem van Oranje. Daarbij ben ik ook als Louise de verteller van de avond. Dus ik richt mij ook tot de zaal. En ik ben ook af en toe echt in de scène.
3: Wie met zijn rug tegen de muur staat, kan enkel nog vooruit. Alles of niets, vabank!
4: Toen Caesar de Rubicon over wou steken, deed hij een drieste, onstuimige zet.
2: De voorbereidingen op een doordeweekse dag. We vertrekken iets voor 4 uur vanaf het Surinameplein in Amsterdam. Daar stopt de castbus, daar komt iedereen naartoe. En dan gaan we richting Delft en dan zijn we rond 5:30 in theater. En dan begint voor mij eigenlijk wel meteen het programma, tussen aanhalingstekens. Want eerst ga ik even eten, dat doe ik eigenlijk vrij snel altijd. Want we gaan daarna inzingen, ik moet mijn zenders halen. We hebben op onze schouders tags zitten. Het zijn infrarood tags. Daarmee kan het licht ons volgen. En we hebben natuurlijk soms is een set zo groot. En dan volgt het licht, kan je dan volgen. Dus die hangen ook aan ons lijf. Als we hebben ingezongen, dan is er een physical warming up. Ook vrij belangrijk. En dan rol ik daarna meteen door naar de kap en griem. Ik heb een geweldige pruik op. Dus die ga ik dan halen en wordt de make-up gedaan. Ja, dan heb ik nog heel even de tijd. En dan is het een 30 minuten voor aanvang. En dan komen we met de acteurs backstage bij het toneel. Dan komen we nog even met z'n allen samen. Ik heb niet zoveel rituelen. Ik ben toevallig in dit gebouw, ik ben altijd eindeloos mijn spullen kwijt. Dus ik heb een waterfles en dan heb ik nog een waterfles. En ik moet dan weer, ik stop altijd in mijn jurk. Ik heb een hele grote jurk aan. En daar stop ik altijd in de linkerzak zitten een paar snoepjes en in de rechterzak zitten smintjes. En ik heb dus weinig verder echte rituelen. Wat ik wel elke avond doe, maar dan zijn we al begonnen, is dat Louise heeft een notitieboekje. Daarmee zie je mij op het toneel met een veer. Maar ik heb een klein laadje in een van de sets waar ik me in begeef. En er ligt een pen in en ik ga elke dag, als ik een klein moment heb tussen een aantal scènes en niet op ben, dan schrijf ik in dat boekje. Dus dan schrijf ik op de hoeveelste voorstelling, hoeveel mensen in de zaal, welke de datum en dan bijzonderheden van die dag. Daar ben ik mee begonnen vanaf de eerste try-out. En mijn eerste boekje is nu bijna vol. Dus er moet een nieuw boekje komen. Ik heb ook nog één ander ding wat ik nu de laatste tijd doe. Het is natuurlijk, wat ik al eerder zei, het is heel groot hier. En we zitten altijd in de booth. Als we niet op zijn, dan zingen we backstage, live mee. Maar daar is één moment dat ik best even tijd heb. En dan ga ik rondjes lopen, helemaal in de buitenste ring van het theater, van alle sets, ga ik eindeloos rondjes lopen. Om dan luister ik naar de voorstelling. Ik was een beetje klaar met alsmaar zitten op een stoel. Dus ik ben gewoon gaan lopen. Dus ik ben aan het wandelen. Er moeten wel veel mensen om lachen, want die zien mij de hele tijd dezelfde rondjes lopen. Maar dat is misschien, nou heb ik toch een ritueeltje misschien. Een klein nieuw ritueeltje ontwikkeld in de afgelopen tijd. Rondjes lopen. Ik verheug me altijd erg op het moment dat ik als jonge novice, dat is na de pauze, opkom en voor het eerst Willem echt tegenkom. Dat is een hele fijne scène om te spelen. Daarbij hebben we richting het einde van de voorstellingen een heel groot nummer met z'n allen. Het plakkaat. En dan op een gegeven moment gaat de muziek ook uit. En dan zingen we het a cappella. En dat dendert dan zo die zaal door. Kijk ik ook altijd elke avond erg naar uit om dat te doen.
0: Je hoorde Anne Lamsveld in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En Willem van Oranje, de musical, is in elk geval tot eind juli te zien in het Prinsentheater in Delft.

0: muziek van de Ierse componist Charles Villiers Stanford. Klarinetist Michael Collins en pianist Michael McHale speelden een deel uit zijn sonate voor klarinet en piano.
1: Bijna vergeten.
0: En daarin gaan we vanavond naar 1863. In dat jaar werd namelijk de eerste Britse symfonie uitgevoerd in Londen. En deze symfonie werd geschreven door de vrouwelijke componist Alice Mary Smith. En dit is het derde deel van die historische, maar toch bijna vergeten symfonie.

De London Mozart Players onder leiding van Howard Shelley speelden een deel uit de eerste symfonie van Alice Mary Smith. En dit was Opium voor vandaag. Morgen zit hier op mijn plaats Brecht van Hulten en zij ontvangt schrijfster Janna Loontjes. Haar nieuwe boek heet Gav en Zev, een verhaal over misdaad en klasse, morele grenzen en liefde, dat zich afspeelt in Scheveningen en Amsterdam. En zometeen, na 8 uur, het avondconcert met Wouter Plezier. En tot die tijd hoor je nog muziek hier van Jean Sibelius. En ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Ze komen er weer aan. De zomeravondconcerten van NPO Klassiek. De mooiste klassieke muziek voor de zomer, met live optredens van festivals in Nederland en daarbuiten. Het zomeravondconcert hoor je vanaf maandag een zomerlang, elke avond om 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Summerville nog een keer. Summerville!
2: Komende nacht. Tunesië, Nederland.
3: Ja, ja!
2: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
4: Op NPO Radio 1.
3: Ja, ja!
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. En voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Hou er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren aan het einde van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om hem te bergen. Nu blijkt dat het de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Huh? Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. NTR. Het Avondconcert. Met Wouter Plaisier.

het begin van het Gesang der Geister über den Wassern. Het koorlied van Franz Schubert door het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg. 13 juni jongstleden in het Prins Regententheater in München. Op het concert met ook werken van Alfred Schnittke, Samuel Barber en Gustav Mahler. En ook Caroline Shaw. Later vanavond, zo rond 9:55. Maar pin ons er niet precies op vast. Op die tijd kan ook 9:55 worden of nog iets eerder. Eerst het concert dat plaatsvond in het Luther Museum in Amsterdam. 13 juni jongstleden. Frans Schubert en Annemaatje Leemrij stonden op het programma. En uitgevoerd door een ad hoc ensemble van leden uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest en internationale solisten. En die noemden zich voor de gelegenheid het Fantasie Ensemble. Annemaatje Leemrijs, u kent haar ook als luisteraars van deze zender. Goedenavond trouwens, welkom bij het avondconcert op NPO Klassiek. U kent haar natuurlijk als luisteraars van NPO Klassiek. Ze presenteert ook programma's. Annemaatje Leemrijs, ze schreef haar eerste compositie toen ze 4 jaar was. Is er daarna nooit meer mee opgehouden. Ze studeerde piano en compositie. Momenteel werkt ze als componist, pianist, docent en organisator. En dus ook presentator. Van 2023 tot 2025 was Annemaatje Leemrijs componist der Nederlanden. En haar stuk Lumen ontstond vanuit de fascinatie voor licht, bomen en schaduwen. Leemrijs liet zich inspireren door het lichtspel in haar eigen omgeving. En verder vroeg ze zich af wat als Bach voor marimba had gecomponeerd. En die gedachte opende de deur voor een dialoog tussen Bachs barokke ordening en de realiteit van het leven hier en nu. Lumen 1 schreef ze natuurlijk als eerste. Nu is er ook Lumen Romeinse 2 hier gespeeld in het Luther Museum in Amsterdam door het Fantasie Ensemble.

Lumen Romeinse 2 van Annemaartje Lemerijs door het fantasie-ensemble en ad-hoc-ensemble in het Luthermuseum in Amsterdam. 13 juni jongstleden, waar het concert besloot met een groot werk, meer dan een uur, het octet voor 3 blazers en 5 strijkers van Franz Schubert met het catalogusnummer Deutsch 803. Schubert kreeg in 1824 van graaf Ferdinand Troyer de opdracht voor het schrijven van een werk voor strijkers en blazers. De graaf was een verwoed amateur klarinetist en speelde met vrienden graag het septet van Ludwig van Beethoven, dat 25 jaar eerder was ontstaan. En Troyer wilde graag een nieuw, soortgelijk werk. Schubert was in de wolken met de opdracht. Ook hij was een groot bewonderaar van Ludwig van Beethoven en de opdracht bood een mooie gelegenheid voor Schubert om zich te bekwamen in het componeren voor de combinatie van strijk- en blaasinstrumenten. In een brief aan een vriend schreef Schubert dat hij zich met de opdracht kon voorbereiden op het schrijven van een grote symfonie. En in diezelfde brief zei hij ook hoe ziek en wanhopig hij zich voelde. Maar in het octet met het catalogusnummer Deutsch 803 is daarvan niets te merken. Het octet heeft 6 delen en net als in het septet van Ludwig van Beethoven schitteren de viool en de klarinet. Het stuk werd voor het eerst uitgevoerd ten huize van aartshertog Rudolf van Oostenrijk. Natuurlijk met graaf Troyer op klarinet. De openbare première was op 16 april 1827 onder leiding van Ignaz Schupansik, de violist. En het klonk in het Luthermuseum in Amsterdam, het fantasie-ensemble bestaande uit Diet Tilanus en Svenja Staatsviool, Lilia Majala Altviool, Ors Kozeki cello, Jordi Carrasco Liem contrabas, Olivier Paté klarinet, Andrea Celacchi fagot en Fons Verspaandonk horn. Allemaal samen in het octet van Franz Schubert.

Een enthousiast publiek in het Luthermuseum in Amsterdam, 13 juni jongstleden. We hoorden het octet voor 3 blazers en 5 strijkers, Deutsch 803 van Franz Schubert, door een gelegenheidsensemble, het Fantasie-ensemble, bestaande uit Diet Tilanus en Svenja Staatsviool, Lili Majala, altviool, Urs Kuzegi, cello, Jordi Carrasco-Jelm, contrabas, Olivier Paté, klarinet, Andrea Cellacchi, fagot en Fons Verspaandonk, hoorn. Ja, het publiek bleef klappen en verleidde de muzici tot een toegift. Het tweede deel, Andante uit pianosonate Deutsch 968 van Franz Schubert. Een arrangement van Jacobus den Herder.

0: De toegift door het fantasie-ensemble. Het Andante uit sonate Deutsch 968 van ook weer Franz Schubert.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: En we gaan verder met het concert van het door het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg. Concert van 13 juni jongstleden in het Prins Regententheater in München. Afwisselend programma getiteld Earth Sounds. Het eerste deel van het programma muziek van Alfred Schnittke, Franz Schubert en Samuel Barber. Van Alfred Schnittke eerst Voices of Nature. Een stuk met een ongebruikelijke instrumentatie. 10 vrouwenstemmen en vibrafoon. Schnittke laat alle stemmen één voor één inzetten in neuriënd pianissimo. En dan stijgt de boel stapsgewijs om uiteindelijk precies een octaaf hoger te eindigen. Het werk was oorspronkelijk bedoeld als muziek voor een documentaire van de Russische regisseur Mikhail Rom. Ging in 1975 in première als zelfstandig concertstuk in Moskou. Daarna, aansluitend, Gesang der Geister über den Wassern van Franz Schubert op tekst van Johann Wolfgang Goethe. Die schreef dat gedicht in 1779. Hij was toen bij de waterval in Lauterbrunnen in Zwitserland. En die waterval inspireerde Goethe tot het vergelijken van de menselijke ziel met het element water. Maar liefst 5 keer ging Schubert aan de slag met die tekst. En uiteindelijk maakte hij een zetting voor 8 mannenstemmen, 2 altviolen, 2 cello's en een contrabas. Hij voegde de lage strijkers toe aan het mannenkoor, wat een hele donkere klank opleverde. En dan het eerste gedeelte besluit dan met het Agnus Dei opus 11 van Samuel Barber. Nou, dat ontstond als het langzame deel van zijn strijkkwartet, zijn eerste strijkkwartet in 1936. En na de staande ovatie op de première wist Barber dat hij goud in handen had met deze muziek. En hij stuurde direct een orkestversie naar dirigent Arturo Toscanini, die na de eerste repetitie bewonderend zei: wat is dit eenvoudig en mooi. Ja, een stuk dat het ook heel goed doet in de begrafeniswereld. Een klassieker op heel veel uitvaarten ook van beroemdheden. En Samuel Barber bewerkte het stuk ook voor koor, als Agnus Dei van de Latijnse mis. En hij veranderde de noten daarvoor nauwelijks. En in die versie gaan we het zo horen. Eerst Voices of Nature van Alfred Schnittke, dan Gesang der Geister über den Wassern van Franz Schubert en dan het Agnus Dei van Samuel Barber door het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg.

eerste gedeelte van het concertprogramma Earth Sounds door het koor van de Bayerische Rundfunk en leden van het symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg. We hoorden Voices of Nature van Alfred Schnittke, Gesang der Geister über den Wassern van Franz Schubert en het Agnus Dei opus 11 van Samuel Barber, beroemde adagio van Samuel Barber. Na de pauze nog muziek van Gustav Mahler, Oerlicht in een arrangement van Klitus Gottwald en Oker van Caroline Shaw, die het volgende zegt: ik vind het heerlijk om muziek voor stemmen zonder woorden te schrijven. Zonder woorden wordt de stem, zoals Shaw zegt, een kleurrijk instrument volledig onafhankelijk van taal. We gaan zo meteen luisteren naar Oker van Caroline Shaw. 7 delen, een stuk gecomponeerd in 2022. En de delen gaan, zoals de titel al suggereert, over oker. Over verschillende aardkleuren. Zoals rode oker, die zijn kleur te danken heeft aan het rode ijzererts of hematiet. Ook wel bekend als bloedsteen. En daarom zingt het koor in het 5e deel hematite, de chemische formule voor rode oker, Fe2O3. En ook nog de formule voor gele oker, dat is Fe2O3 plus H2O. Shaw componeert die formule in de stijl van een middeleeuwse hoquetus. Als een door rusten onderbroken melodie. Een ritmisch gespreide zang waarin de ene stem zwijgt wanneer de andere zingt en omgekeerd. En dat in een verbijsterend snel tempo. Oker van Caroline Shaw, maar eerst nog Oerlicht van Gustav Mahler in het arrangement van Klitus Gottwald door de leden en het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg.

Het slot van het concertprogramma Earth Sounds door leden van het Symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk en het koor van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Yuval Weinberg. Besloot met het stuk Oker van Caroline Shaw en daarvoor nog Urlicht van Gustav Mahler in een arrangement voor koor van Klitus Gottwald. Bijna het einde van het avondconcert. Straks 22:30 Passaggio Late Night vanavond met Karel den Hertog. Geniet ervan. Tot die tijd nog Olivier Messiaen door organist Louis Thierry. De Combat de la Mort et de la Vie uit Les Corps Glorieux. Nog tot 22:30. Fijne avond.

0: Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Gisteren was er een klein berichtje in het nieuws dat er een fossiel is ontdekt van een prehistorische rog. Of eigenlijk, het fossiel is herontdekt. De steen lag al enkele jaren in de opslag, maar recent onderzoek wijst uit dat het om een tandplaat van een rog gaat. En die rog in kwestie leefde 50 miljoen jaar geleden. 50 miljoen! Bij dit soort berichten voel ik altijd iets van een historische sensatie. Dat zo'n beest ooit heeft rondgezwommen en dat je dan 50 miljoen jaar later daar nog een indruk of in dit geval een afdruk van kunt vinden. Tegelijkertijd viel mijn oog in datzelfde artikel op het zinnetje dat wij nu, dat wat wij nu Nederland noemen, in die periode onder een warme subtropische zee lag. Toen kreeg ik naast een historische sensatie ook een toekomstvisioen. Ja, mijn brein zal wel aangetast zijn door de hitte, maar met code rood voor het klimaat, een stijgende zeespiegel en die temperatuur van vandaag, denk ik niet dat het 50 miljoen jaar duurt voor wij weer onder een subtropische zee verdwijnen.

El Manciero van Moise Simons, gespeeld door een ensemble rondom cellist Ovelia Gaillard. Ja, code rood, stijgende temperaturen. Ach, ik probeer er ook een beetje van te genieten. Lekker muziekje erbij. Cocktailtje, alcoholvrij natuurlijk, want alcohol mag niet meer van de gezondheidsraad. Ja, ik zit niet op X of Insta of TikTok, maar ik kan me de reacties wel indenken. Pakken ze na de gehaktbal ook nog mijn borrel af? En roken mag ook niet meer. Om met Reven te spreken, het leven wordt wel eentonig. Gelukkig is er nog muziek zoals dit prachtige deel uit de sonate voor piano van Haydn. En het staat op het album van de week van NPO Klassiek.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik ben door mijn niet-klassieke cd's aan het bladeren. Dus behalve dat ik veel speel en heel erg van het klassieke repertoire hou, was ik op een gegeven moment ook gegrepen door wat ik toen kende als de zigeunermuziek. De zigeunermuziek bestaat niet. Het is een hele brede term. Je hebt zigeunermuziek in India tot en met Spanje. Dat is ook een beetje de road of the gypsies. De route die ze ooit hebben afgelegd. Tegenwoordig noemen we het vaker Roma en Sinti muziek. Maar vandaag niet. Want vandaag zoek ik het nog even dicht bij huis. En de oudere luisteraar kent ze vast nog wel. Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. En het was een hele clan. Veel familieleden. Muziek werd je met de paplepel ingegoten. Ooms, neven, achterneven, zoons. Een Mirando was voorbestemd voor het gelijknamige Zigeunerorkest. Tata zelf zat achter de piano. En ze speelde bij menig feestje van het Koninklijke Huis. Ze bestaan niet meer, helaas. Maar ik heb nog hun platen en cd's.

Bes Abarayanka door Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. En ze waren trots op dat koninklijke predicaat. En ze waren er ook trots op dat ze het grootste zigeunerorkest van Europa waren. Ja, ik vind het toch wel weer feestelijk om te horen. En ooit, ja, dat is echt al misschien wel 20 jaar geleden. Toen speelde ik met mijn trio ergens in een klein kerkje in Brabant. En daar zat Tata in het publiek. En hij nam nog even plaats op de piano. En ja, dat was wel echt een geweldige ervaring en een feestje. Ik draai ze graag. Maar dit is Aram Khachaturian.

0: Adam Khachaturian. Prachtig vioolconcert in D-klein uit 1940. Dit was het tweede deel en je hoorde Sergei Khachaturian samen met Sinfonia Varsovia onder leiding van Emmanuel Griffin.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: En we schrijven december 1832. Berlioz is net terug in Parijs. Heeft 2 jaar of 1,5 jaar in Italië gezeten. Niet geheel naar verwachtingen. En hij is terug in Parijs om een groot en belangrijk concert te organiseren waarmee hij zijn naam weer wil vestigen. En hij is terug in Parijs net op het moment dat Miss Smithson, zijn grote, allesverzengende liefde, ook terug is gekomen. Nu om als directrice van het Engelse theater haar geld te verdienen. Maar de zaken gaan niet goed. Het verwende Parijse publiek is alweer klaar met het toneelstuk van Shakespeare. In die toestand waagt Berlioz een nieuwe poging tot toenadering. Twee dagen voordat mijn concert op het conservatorium zou plaats hebben, een concert dat in mijn gedachten een afscheid van de kunst en van het leven was, bevond ik mij in de muziekwinkel van Schlesinger, toen een Engelsman binnenkwam en vrijwel onmiddellijk weer naar buiten ging. Wie is die man? Vroeg ik aan Schlesinger. Merkwaardige nieuwsgierigheid die door niets gemotiveerd werd. Dat is Schutter, een van de redacteuren van de Galliani's Messenger. Wacht, ik krijg een idee, zei Schlesinger en hij sloeg zich voor het voorhoofd. Geeft u mij een loge? Schutter kent Miss Smithson. Ik zal hem vragen of hij haar uw kaartjes wil brengen en haar wil uitnodigen om uw concert bij te wonen. Dit voorstel deed mij over mijn hele lichaam huiveren, maar ik had de moed niet het af te wijzen. En ik gaf hem de kaartjes. Schlesinger holde achter Schutter aan, haalde hem in en legde hem ongetwijfeld uit welk een uitzonderlijk belang deze muzikale seance zou krijgen door de aanwezigheid van de beroemde actrice. En Schutter beloofde dat hij zijn best zou doen om haar mee te krijgen. Schutter trof haar in een toestand van diepe verslagenheid aan. En zijn voorstel werd eerst tamelijk slecht ontvangen. Men kan zich voorstellen dat zij op een dergelijk moment wel wat anders aan haar hoofd had dan muziek. Maar toen de zuster van Miss Smithson samen met Schutter probeerde haar over te halen dit verzetje te accepteren, en een Engelse acteur die bij hen was er zijnerzijds wel voor scheen te voelen van de loge gebruik te maken, liet men een koets voorrijden. Half goedschiks, half kwaadschiks liet zij zich daar naartoe brengen. En Schutter, die gewonnen had, zei tegen de koetsier, naar het conservatorium. Onderweg vielen de ogen van de arme, diep bedroefde vrouw op het programma van het concert dat zij nog niet bekeken had. Zij zag mijn naam staan, die men haar nog niet genoemd had. En zij begreep dat ik de organisator van het feest was. De titel van de symfonie en die van de diverse delen waaruit zij bestond verbaasde haar enigszins. Maar zij had er niettemin geen flauw vermoeden van dat zij de heldin van dit even vreemde als smartelijke drama was.

0: Ja, dit is een prachtig deeltje uit het werk Tristia van Berlioz. Je hoort het niet zo vaak. Tweede deel, La Mort d'Ophélie. Maar het werk waar hij het over had in zijn memoires, dat was natuurlijk de Symphonie Fantastique. Ja, een soort programmamuziek over zijn smartelijke liefde voor Miss Smithson. Maar zij is nu bij het concert wat hij organiseert. Zijn naam is gevestigd. Wie weet... Morgen horen we of hij succes gaat hebben bij zijn grote liefde. De Engelse actrice die nu in zak en as zit omdat de zaken niet goed lopen. Vannacht speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië. Dit is muziek uit Tunesië.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

0: Picnic van Anouar Brahim, de Tunesische oudspeler, hier samen met François Couturier op de piano en Jean-Louis Martinier op de accordeon. En dat is zo'n mooie, goed werkende combinatie, piano, accordeon en de oud. Het is een oude cd al, ik geloof uit 2002. Een van zijn mooiste cd's, Le Pas du Chat Noir. Maar alles wat hij doet, vind ik mooi. Anouar Brahim. En ik wens de spelers van Tunesië voor vannacht gewoon hartstikke veel succes. Zet hem op. Scoor er ook eentje. Leuk. Hoog tijd, 16 over 11, voor de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week een eigenwijze plaat. Dear Frans. Een soort gesprek met het werk van Frans Schubert. En dat gesprek wordt dan ook gevoerd door Duo Ebano. Marco Danesi op verschillende klarinetten. Basklarinet, gewoon een klarinet. En Paolo Gorini. En hij speelt piano, maar ook toy piano. Een soort speelgoedpianotje. Hij doet elektronica en is componist. En dit duo Ebano viert met deze cd 10 jaar samenwerking. En ze verkenden de mogelijkheden van het werk van Frans Schubert. En dat levert een paar eigenzinnige bewerkingen op. En als je zo intensief bezig bent met het werk van Schubert, steek je daar dan nog iets van op? Collega Annemaartje Lemmerijs vroeg het aan pianist en componist. Wat heb je geleerd van Schubert?
1: Toen ik compositie studeerde, heb ik veel muziek van Schubert geanalyseerd. Ik ken zijn muziek al een tijdje. Maar tijdens het creatief proces van Dear Frans kreeg ik de kans op er nog dieper om in te gaan. Sommige harmonische verbanden zijn heel boeiend en vooral in zijn liederrepertoire heb ik geleerd hoe een paar subtiele muzikale oplossingen zo effectief kunnen zijn als je ze op het juiste moment inzet. Bovendien vind ik het geweldig hoe hij met slechts een paar noten een heel verhaal kan creëren. In zekere zin is zijn muziek heel theatraal, maar niet in de toneeltechnische zin van het woord, maar als een theater van het hart.

Ja, een hele vrije bewerking van het langzame deel uit de 20e pianosonate en het langzame deel uit de 21e pianosonate van Franz Schubert. Maar dan vrij en eigenzinnig, eigenwijs. En ik vind het wel fascinerend. Je hoorde Duo Ebano met hun nieuwe CD, hun nieuwe plaat, de Hollandse nieuwe Dear Franz. En Duo Ebano, dat zijn Marco Danesi op klarinet en Paolo Gorini, componist, en hij speelde piano. En ook de Toy Piano, speelgoedpiano. Morgen de laatste track. En dit is Mozart uit een van zijn strijkkwartetten. En het strijkkwartet in D klein. En meestal ben ik niet zo van de toonsoorten, maar in dit geval zegt het wel iets. Mozart schreef niet veel in D klein. Er is één pianoset in D klein. Don Giovanni, zijn grote opera, staat in D klein. Het Requiem in D klein. En dus dit 15e strijkkwartet. En ja, dat geeft toch een lading aan het geheel.

Strijkkwartet nummer 15, deel 1, Allegro Moderato. Hier gespeeld door Catoor van Kuik. Ja, en ja, wat is dan die toonsoort D klein? Ja, gaat wat ver om het nu allemaal uit te leggen. Maar de toonsoort, ja, welke toon staat centraal? En dat klein slaat op kleine terts en dat maakt het zo droevig. En D klein voor Mozart, ja, ik hoor altijd een soort innerlijke onrust. Ik vind dit een van zijn mooiste

strijkkwartetten. Ik heb een gedicht van Hans Andreas. Geen nieuwe aarde. Breng me naar waar het zachte water is. Koele doorkijkmantel, vloeiende huid die het lichaam vrijmaakt. Breng me naar waar een beer van een zon de boom van het leven plant en het paren van een man en vrouw zwaarteloos is. Twee vogels synchroniseren hun vleugelslag. Breng me naar waar de dieren met hun eigen stemmen toch praten en roepen als kinderen en waar... Nee, laat me blijven waar ik ben. Ik wil geen nieuwe aarde, maar een bestaanbare aarde.

Better World. Muziek van Markus Stockhausen. Niet te verwarren met Karl-Heinz Stockhausen. Dat is namelijk wel een beetje andere muziek. Karl-Heinz was de vader van Markus. En Markus Stockhausen is zelf ook trompetist. Dat hoorde je in deze prachtige compositie, Better World. Sloot ook mooi aan bij het gedicht van Hans Andreas, Geen Nieuwe Aarde. Aanvankelijk verlangen naar een nieuwe aarde, maar uiteindelijk toch niet. Geen nieuwe aarde willen, maar een bestaanbare. Mooi. Je hoorde Wim van Hasselt op de bugel en Koen Platink op de vibrafoon. Straks de laatste muziek. Een nachtmuziekje van Leos Janacek. Maar eerst nog die beroemde muzikale liefdesbrief die Gustav Mahler schreef voor zijn vrouw Alma.

het beroemde Adagietto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler. Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Simon Bitschkoff. We gaan naar middernacht. De laatste muziek is van Leos Janáček uit zijn cyclus Op een overwoekerd pad, het zevende deel. Goedenacht. En dat wens ik jullie ook. Goedenacht. Hopelijk krijg je het een beetje koel. Staat de airco zachtjes aan en val je in een rustige slaap. Misschien kijk je wel naar voetbal. Hoe dan ook. Ik wens je een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, hier op NPO Klassiek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
6: Somerville nog een keer, Somerville!
5: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
6: Ja, ja!
5: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Komende nacht, Tunesië in Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
6: Ja, ja!
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 26 juni. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten. Dat meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de Wet Open Overheid, de WO. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank Noord-Holland wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Duitsland verloor met 1-2 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Ecuador eindigt door die overwinning als derde en heeft ook nog kans om door te gaan. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen de 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.